op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: 020-5050. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320-28-5050.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu zijn het niet eens over de oorlog tegen Iran. Volgens Amerikaanse media wil Trump voorlopig de diplomatieke weg bewandelen, omdat er een nieuw voorstel ligt om de oorlog te beëindigen. Netanyahu wil de oorlog juist hervatten. Hij zou woest zijn geworden toen Trump liet weten de onderhandelingen een kans te willen geven. De VS en Israël zouden al langer niet op één lijn liggen wat betreft de doelstellingen van de oorlog. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar er zijn nog steeds aanvallen over en weer. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. De wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer door het nieuwe Europese migratiepact. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Officieel moet dat binnen 6 maanden, maar dat zou tot wel 10 jaar kunnen duren. En de Engelse voetbalclub Southampton mag zaterdag definitief niet meedoen aan de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League. De club verloor het beroep in de zogenoemde Spygate-zaak. Southampton had een paar dagen voor een wedstrijd in de play-offs zijn tegenstander bespioneerd op trainingen en dat mag niet. De club erkende de fout, maar vond de straf te hoog. Hull City en Middlesbrough gaan nu uitmaken wie er zaterdag promoveert naar het hoogste Engelse niveau. Het weer nog, het koelt vannacht af tot een graad of 11 overdag. Eerst nog wat wolken, later breekt de zon op steeds meer plekken door. Het wordt 18 tot 22 graden en de komende dagen wordt het zomers warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Download nu de app van Flevoland en je bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij groot nieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Burgemeester Gebbe? Hey. Hallo, Omroep Flevoland hier.
0: Ja. We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland, elke werkdag van

0: nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend dan keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatie voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. Die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. En er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dus de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. En de Europa League is dit jaar gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. In de finale in Istanbul was 1 richtingsverkeer. Het weer tussen graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Helden van Lelystad tot waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

Best op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatieke bewandeling voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. En die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer beginnen met bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen, omdat ze het vaak zwaar hebben. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dat is de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer nog, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, maar later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Vrijdag volop zon en een stuk warmer, zeker 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Twee aanhoudingen voor schietpartij Lelystad. En Almere wil extra geld van het Rijk voor inburgering nieuwkomers. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kon kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd na een periode van herstel, dat zegt de Nationale Hypotheekgarantie. Meer huizenbezitters hebben grote moeite met het betalen van hun woonlasten. Ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek opgelopen en meer mensen maken zich ook zorgen over hun energiekosten. In het zuiden van Portugal zijn twee jonge kinderen alleen achtergelaten langs een afgelegen landweg. De jongens, waarschijnlijk broers van 3 en 5, werden schreeuwend en huilend aangetroffen door een man. Die ging daarop naar de politie. Tegen agenten vertelden de jongens dat ze Frans zijn en door hun ouders met een blinddoek waren achtergelaten. De Portugese kinderbescherming heeft zich over de kinderen ontfermd. Volgens Portugese media heeft de vader melding gedaan bij de Portugese politie. De moeder zou met de kinderen uit Frankrijk zijn gevlucht en ze wordt gezocht door de politie. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg uit Duitsland. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. En voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs in 44 jaar tijd. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend dan blijft het vrij zonnig en droog. In het binnenland kan het dan zomers warm worden met temperaturen boven de 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen en fijn dat je erbij bent op deze vroege donderdagochtend. De 21ste mei, het ligt allemaal klaar. De zonnebrandcrème, de korte broek, enzovoort. Ja, van alles. Nou, die heb ik niet nodig, gelukkig. Maar we zijn er klaar voor het mooie weer. Jij ook?
5: Ja, daarom. Ja, en dat hele lange weekend door, hè?
4: Ja.
5: Als we de voorspellingen mogen geloven.
4: Ja, en ik geloof daarna ook nog. Dus we gaan het zien. We zijn er klaar voor.
5: Ga jij misschien nog een derde Pinksterdag opnemen?
4: Het zou zomaar kunnen. Oh, ja, dat klinkt wel als een aanbod.
5: Ja. Nou. En dan zit ik hier zonder jou.
4: Ergens. Oh, dat red je wel. Dat gaat wel lukken. Jawel. Oh. Ja. Zeg, zometeen in het nieuws hebben we het over lange wachtlijsten voor inburgering. Die dreigen in Almere, tenminste, als het Rijk niet meer geld beschikbaar stelt. Dat zegt wethouder Paul Tang en die hoor je over een paar minuten.
5: En de Bonjasky Academy verlaat bedrijventerrein Markerkant in Almere stad. Waarom? Dat vragen we zo aan de oud-kickbokskampioen zelf.

0: Ketchup uit op Flevoland en je hoorde Geronimo.
1: Inburgeraars in Almere kunnen hun integratieproces in de Nederlandse samenleving niet op tijd beginnen als de gemeente te weinig geld krijgt van het Rijk.
0: Wethouder Tang is bang voor lange wachtlijsten en kan het probleem niet oplossen.
2: Er is al erkend door het Rijk dat dit een probleem zou kunnen zijn. Er zou naar gekeken worden, maar per saldo is er geen geld gereserveerd. En dat betekent dat wij in een onmogelijke positie gaan belanden.
3: Inburgeraars zijn nieuwkomers die in Nederland mogen verblijven, zoals asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Om ze te helpen zelfredzaam te zijn, moeten ze de Nederlandse taal leren. Ook krijgen ze begeleiding, zodat ze onder meer weten hoe de wet en regelgeving in Nederland in elkaar zit.
2: De gemeente wordt geacht en doet dat graag om mensen die hier komen, om die te helpen inburgeren. Het gaat natuurlijk om taal, maar het gaat ook om zorgen dat mensen werk vinden of bijvoorbeeld starten met vrijwilligerswerk, zodat ze goed landen in de Nederlandse samenleving. Nou, dat vraagt van ons veel personele inzet. Maar ja, eigenlijk krijgen we wel de opdracht van het Rijk, maar niet de middelen die daarbij horen.
3: Gemeenten zijn verplicht om inburgeringstrajecten aan te bieden. Ze krijgen daarvoor geld van de Rijksoverheid. Hoeveel er is, hangt af van het aantal inburgeraars in een gemeente. Almere zegt hiervoor te weinig geld te krijgen uit Den Haag. Het gevolg is dat er een structureel tekort is ontstaan van 1,3 miljoen euro in de begroting, bedoeld voor inburgering.
2: Wij hebben op dit moment om te zorgen dat we de taken op ons kunnen nemen, 1 miljoen extra bijgevoegd. En daarmee hebben we de wachtlijsten weten weg te werken. Weten we zelfs meer inburgeraars te helpen. Op dit moment hebben we ruim 1600 inburgeraars. Tot zover in dit jaar. Vorig jaar waren het ruim 1400. Dus je ziet dat we meer moeten doen. We hebben ook zelf meer middelen ter beschikking gesteld. Maar ja, dat kunnen wij niet volhouden.
3: Een van de inburgeraars in Almere is de 30-jarige Abdulhadi Abu Subaya. 5 jaar geleden vluchtte hij uit Gaza. Momenteel werkt hij bij PostNL. Nadat hij zijn verblijfsvergunning had gekregen, moest hij bijna een jaar wachten op taallessen.
4: Eigenlijk van maandag tot en met vrijdag werk ik. En maandagavond en woensdagavond.

0: Hij heeft daar nog niet op naar gehandeld. Het probleem is bekend, maar de oplossing is nog niet in zicht.
1: Wethouder Paul Tang van de gemeente Almere. Het onderwerp wordt vanavond besproken tijdens de Politieke Markt.

0: Hey. Maan Smit was dat en Stee.
1: De Bonjasky Academy, de sportschool van oud-kickbokser Remy Bonjasky, gaat op zoek naar een nieuwe plek in Almere. Het huidige onderkomen op bedrijventerrein Markerkant voldoet niet meer aan de eisen.
0: Remy, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Wat is er mis met het oude pand?
1: Klinkt als waar moet ik beginnen?
2: Nou, zoiets. Nee, dat is gewoon... omgeving is compleet veranderd. Als ik terug aan de dag dat wij daar naartoe gingen, 2017, was het nog vrij rustig. Minder bedrijvig was het. En eigenlijk sinds wij daar gekomen zijn, ja, trekt het ook heel veel andere bedrijven aan. En er zitten ook, ik wil niet alle bedrijven die daar zitten, over één kam scheren. Maar er zijn wat bedrijven bijgekomen die niet helemaal... lekker in de pas lopen, als ik het zo maar netjes mag zeggen. En er zijn gewoon wat dingen daar gebeurd waarvan ik denk, ja, ik kan daar niet de veiligheid bieden voor mijn leden.
1: Maar wat gebeurt er dan, Remy?
2: Nou ja, als je een keertje googelt over het Markerkantgebied waar wij zitten, Markerkant 14, zijn er de afgelopen jaren zijn daar bomaanslagen geweest. Er zijn arrestatieteams zijn er binnengevallen bij allerlei bedrijven. Schietpartijen. En dat zijn dingen die gewoon niet zo prettig zijn als je daar je bedrijf probeert te runnen.
1: Nee, jij zegt dat past niet bij de uitstraling van mijn bedrijf.
2: Juist, dat past niet bij de uitstraling van mijn bedrijf. En het pand zelf, daar zit ook nog wat...

0: dingen aan waarvan ik denk van nou, ja, in de zomer kan je niet koel, in de zomer kan je niet koelen en in de winter kan je niet verwarmen.
1: Oh. En
0: ja, het is niet verduurzaamd, het is een oud pand. En dat is lastig als je in de winter, hè, als het een min nog wat is, dan moet je alle apparatuur inhuren om het daar een beetje aangenaam te maken.
1: Yeah.
0: En ja, die rekening zie je eind van het jaar elke keer weer verhogen. En toen hebben we op een gegeven moment bedacht van nee, dit is niet het pand waar wij willen blijven en niet de omgeving waar wij willen blijven. En het past niet meer bij de uitstraling van wat wij willen bieden aan onze leden.
1: Dus dan heb je de makelaar gebeld?
0: Nou, ik zelf niet, maar
1: oh.
0: Nee, ik heb de pandeigenaar gebeld en gezegd van hey, dit wordt waarschijnlijk ons laatste jaar dat we hier gaan zitten. En dan gaan we weg. Dus wij zijn op haast op zoek gegaan naar het nieuwe pand. We hebben die nog niet gevonden.
1: Oh.
0: Maar we gaan wel verhuizen, ja. Dat is zeker, dat is één ding wat zeker staat.
1: Ja, Almere is groot. Blijf je in Almere stad zitten of kijk je ook naar andere stadsdelen?
0: We kijken ook naar andere stadsdelen. Dus niet alleen maar Almere stad. Dat kan Almere poort zijn, dat kan meer buiten zijn. Maar ja, het is gewoon ten eerste wel lastig, omdat je eigenlijk niet wil verhuizen. Maar ja, je bent eigenlijk genoodzaakt om te verhuizen, omdat je wil wel wat bieden voor de mensen die er bij je langskomen.
2: Ja, want hoor jij van die mensen die bij je langskomen, hè, van je klanten, het zijn ook veel kinderen die bij jou sporten, hoor je van hen ook van, Remy, nou, niet zo fijn meer hier?
0: Nou, het is niet direct dat het van de klanten willen horen. Maar wij hebben die opstapeling zelf gemaakt en zelf gezien. En behalve onze leden, het personeel moet ook elke dag veilig aankomen, veilig weg kunnen gaan. Het laatste incident was rond de middaguur was dat. Net wat je zegt, de kinderen komen bij ons trainen. We hebben zo'n beetje de grootste groep in kinderen in het kickboksen van heel Nederland. En die komen daar elke keer fietsers langs. En er was een schietpartij, rond een uur of half vier was het. Ja, dan begint bij ons de drukte, dan begint bij ons het spitsuur. En dat wil je gewoon niet. Dat wil je gewoon niet voor je voor de kinderen die elke keer met de fiets lopen of met de ouders langskomen.
2: Nee, zeg je zegt, ik heb nog niet echt specifiek iets op het oog, maar heb je jezelf wel een deadline gesteld? Zo van, nou ja, dan wil ik echt wel weg zijn daar?
0: Nou, dit jaar nog.
2: Dit jaar.
1: Oké, okay.
0: Ja.
1: Nou,
0: ja,
1: dan wachten we er
0: eind van dit jaar ben ik uit het pand, ja.
2: Goed, nou dan wensen we jou veel succes met de zoektocht naar een nieuw pand.
0: Nee, dankjewel.
2: Oké, fijne dag, hè.
1: Hey.
2: Remy Bonjasky was dat.

0: Villain It, hij zat ook in Thin Lizzy. En dit was een soloplaat van hem, Old Town. Berichten van buiten Flevoland.
1: Jazeker. Nou ja, misschien geldt dit ook wel voor Flevoland. Want ruim een derde van de mensen met een hypotheek zegt moeite te hebben om die te kunnen blijven betalen. Blijkt uit onderzoek onder huishoudens met een nationale hypotheekgarantie. Of het nu gaat om een oplopende energierekening of onverwacht hoge kosten voor onderhoud aan het huis. Nederlandse huiseigenaren hebben soms moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Tot voor kort ging het vooral om mensen in grote steden of met een lager inkomen, zegt NHG.
2: Je ziet nu ook dat hogere inkomens zich zorgen gaan maken. Veel meer dan een half jaar of een jaar geleden. En dat zijn cijfers nog van voor de oorlog in Iran. Dus het gaat ook niet beter worden op korte termijn.
1: Ja, wat opvalt is dat vooral bij jonge woningeigenaren de financiële zorgen toenemen. Steeds meer mensen zoeken daarom professionele hulp.
0: Stadskanaal heeft vannacht 50 tot de 80 asielzoekers opgevangen. Ze konden niet terecht in Ter Apel, want het aanmeldcentrum is te vol. Commissaris van de Koning in Groningen is voor het uitroepen van een crisissituatie. Hij is verantwoordelijk voor de regie en de hele omgeving en schaamt zich kapot.
3: We hebben nu buitenslapers die net ten nauwe nood het Stadskanaal konden worden ondergebracht. Morgen zijn ze weer terug, komen er weer nieuwe bij. Zo begon het de vorige keer ook. En we hadden in een mum van tijd een geweldige bende die mensonterend was in de voortuin van het AZC. Noem het een crisis. Okay. En dan helpt het je ook om stappen te zetten. Ja. Wij hebben serieuze indicaties dat het voor veel burgemeesters verschil maakt op het moment dat er een minister zegt, dit is een crisis. Nee.
0: Al met al zijn de problemen voor de komende tijd in Ter Apel nog niet opgelost.
1: Ja, nog meer buitenslapers. De stichting Different Colors in Amsterdam Zuidoost weet niet waar ze naartoe moet met ruim 20 dakloze moeders en hun 40 kinderen die bij hen voor hulp hebben aangeklopt. Met een crowdfunding is inmiddels €16.000 bij elkaar opgehaald. Ja, dat is een labmiddel, want het echte probleem blijft bestaan, schrijft het Parool over vandaag in een brandbrief aan de gemeenteraad. Waarschuwden 5 verschillende organisaties vorige week voor groeiende dakloosheid onder met name ongedocumenteerde vrouwen en hun kinderen. Nou, we hebben genoeg problemen.
0: Waren ze de berichten van buiten Flevoland.

0: zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. Flevoland is wakker met Jolien en Leo.

0: Fleetwood Mac, Don't Stop. En daarvoor You're Still the One door Shania Twain. Het is alweer 1:30. Tijd voor het regio-nieuws.
1: Dit is Flevoland met het regio-nieuws.
0: Voor de schietpartij aan de Griente en Lelystad zijn dinsdagavond 2 mensen aangehouden. Bij de schietpartij raakte maandagavond 1 persoon gewond. De 2 verdachten zijn een 40-jarige man en een 42-jarige vrouw uit Lelystad. Bij hun aanhouding is een vuurwapen gevonden. In Almere dreigen lange wachtlijsten voor inburgering als het Rijk niet met meer geld over de brug komt, zegt wethouder Paul Tang. De gemeente komt elk jaar 1,3 miljoen euro tekort voor begeleiding van nieuwkomers, de wethouder.
2: Wij hebben op dit moment, om te zorgen dat we de taken op ons kunnen nemen, 1 miljoen extra bijgevoegd. Dat kunnen wij niet volgen.
0: Oud-wereldkampioen Remy Bonjasky zoekt een nieuw pand voor zijn academie. Hij wil bedrijventerrein Markerkant in Almere stad verlaten. Er zijn geregeld politieinvallen en explosies in de buurt, wat Bonjasky te gevaarlijk vindt voor de 600 kinderen die er wekelijks sporten. En het pand zelf?
3: Gas geven, richting.
4: Ja, dus dat past niet bij de uitstraling van mijn bedrijf. En het pand zelf, daar zitten ook nog wat dingen aan waarvan ik denk van, nou, in de zomer kan je het niet koelen en in de winter kan je het niet verwarmen.
0: Nog dit jaar wil hij een nieuw pand. De degradatie van SV Urk is hard aangekomen bij trainer Mark Looms. De ploeg degradeerde uit de derde divisie, ondanks een overwinning op HSC 21 afgelopen weekend. Concurrent Excelsior 31 won ook, maar door handhaving in de derde divisie niet meer mogelijk was. Ja, de trainer wil nu weer
3: gas geven richting de toekomst. Mijn sport had zegt zeker binnen een jaar terug.
0: Meer nieuws op web en app.
5: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Dat is allemaal vanwege de drukte. Ruim een derde van de mensen met een NHG-hypotheek zegt net genoeg of zelfs niet genoeg geld te hebben om hun woonlasten te blijven betalen. Meer mensen maken zich ook zorgen over hun energiekosten. En een 44-jarige heeft Aston Villa weer een Europese hoofdprijs gewonnen. De voetbalploeg uit Birmingham won de finale van de Europa League. Duitse Freiburg werd met 3-0 geklopt.
6: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag wordt het een heerlijke dag om erop uit te gaan. De temperatuur loopt op naar zo'n 20 of 21 graden. In de ochtend nog wel enkele wolkenvelden, maar in de middag schijnt de zon toch best wel vaak, met daarbij een zwakke tot matige westenwind. De komende dagen wordt het volop zomer met temperaturen rond een graad of 25. Elke dag veel zonneschijn en het blijft daarbij alle dagen droog.
7: En zometeen in Flevoland is wakker hebben we het over een groep vrijwilligers die de beschermde rugstreeppad in Almere helpt.
8: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Christopher Cross en je hoorde All Right bij Flevoland. Het is inmiddels 6:08.
1: Langs de Hoge Ring in Almerepoort is Landschapsbeheer Flevoland met een nieuwe groep vrijwilligers aan het maaien, harken en snoeien. Die vrijwilligers maken de natuur geschikt voor de beschermde rugstreeppad.
0: Die kikkersoort zit sinds 2002 aan de Hoge Ring. Harold Boer van Landschapsbeheer werkt het team in.
2: Wij gaan dit gebied ons gebied maken gewoon.
3: We zijn hier in het rugstreeppaddenleefgebied in Almerepoort. Daar had ik inderdaad een nieuwe groep vrijwilligers voor nodig. En we maken het gebied zo geschikt mogelijk, zodat die rugstreeppad hier zich helemaal thuis voelt.
4: Ja, dit is mijn eerste dag dat ik hier werk.
5: Dit zag ik in de krant en ik dacht, nou, dit ga ik doen. Ik werk graag in de tuin, ik wandel graag.
4: Ik vond het wel leuk om iets nuttigs te doen en dan voor de natuur. Dus, en ik ben met pensioen, dus dan heb je de tijd ervoor ook.
6: De beschermde rugstreeppad wordt weggevangen van bouwplaatsen en hier uitgezet. Het vrijwilligersteam haalt plantjes uit de poelen en houdt het gras kort, want daar houdt deze kikkersoort van.
3: De rugstreeppad kan een hele bouwplaats platleggen als die aangetroffen wordt. Nou, dat is echt niet wenselijk, voor vele partijen niet. Nou, een ecoloog zou die rugstreeppad bijvoorbeeld daar weg kunnen vangen en hier weer uit kunnen zetten. En dan is iedereen blij.
5: Achter ons zijn ze bezig om de stenen formatie vrij te maken. Dus daar ben ik mee aan het helpen. En de poel, en er moet heel veel gemaaid worden.
7: Hoe blij bent u met deze groep?
3: Nou, hartstikke blij. Want we hebben nu 1 oproepje gedaan. En ik ben direct 6 mensen rijker geworden die hier dat vrijwilligerswerk zien zitten.
4: Je staat wel een paar uur gebukt, dus het is wel zwaar toch wel. Het is wel je gaat er wel zweten, maar dat is goed voor je. Hè?
6: Maar we hebben alleen nog geen rugstreeppad gezien.
3: Nee, dat kan ik me voorstellen. Je hoort ze s'avonds vaak. Als het heeft geregend en je gaat s'avonds bij een vijver staan, dan kun je de roep van de rugstreeppad zeker waarnemen. Maar dan zie je hem ook vaak al aan de waterrand zitten.
8: Oh, heb je genoeg bekers? Want ik heb zelf ook nog een beker bij me.
7: Zijn het nu vanaf vandaag vaste vrijwilligers? Of,
3: dat hoop ik. Ik ga ze straks extra verwennen met koffie, thee en koeken. Wat we overigens altijd wel doen. Maar dan hoop ik wel dat ze het vandaag zo leuk hebben gevonden dat ze dit willen blijven doen.
5: Het geeft me rust. Ik geniet van de vogels. Het doet me goed. Dat is het eigenlijk.
1: Anneke Rondeel was dat. Een van de vrijwilligers die druk bezig is langs de Hoge Ring voor de rugstreeppad.
9: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Courtney Ryan. Maar dat is gewoon een Nederlandse countryzangeres.
1: Zeker.
0: Hij is Soestijn.
1: Ja.
0: Ik vind het best goed als ik het zo hoor. Ik
1: denk dat, mooie dingen.
0: Ilse de Lange, nou ja, er is toch voor allebei ruimte.
1: Oh, laten. Zeker wel hoor.
0: Ik kan zeggen, Ilse kan zakjes gaan plakken, maar dat is ook weer zo wat.
1: Dat klinkt heel onaardig, ja.
0: Klinkt heel onaardig.
1: Ja.
0: Straks hebben we de berichten van wat we gisteravond hebben gewist. Misschien op radio, tv.
1: Ja, zeker.
0: Wat was er allemaal?
1: De Musical Awards zijn gisteravond uitgereikt.

0: Jimmy Neal, Ain't No Doubt. Als ik in mijn geboortestreek rondrij en ga een dorpje verder dan waar ik geboren ben, bij het cafeetje staat het borstbeeld van Annie M.G. Schmid.
1: Nou, kijk eens aan. Gisteren was de geboortedag van Annie M.G. Schmid. Nou, vandaag is haar sterfdag.
0: Oh, dat zit dicht bij elkaar.
1: Ja, zeker. Ja. En in de Rode Draad ging het over haar nalatenschap. Nou, en dan specifiek over de rol die dieren spelen in haar werk. Bente Lateraat is gespecialiseerd in jeugdliteratuur en deed onderzoek naar Pluk van de Pettenflat. Dieren zijn vanaf het begin van de jeugdliteratuur in de 18e eeuw al aanwezig en hebben vooral een voorbeeldfunctie, zegt de raad.
2: Bijvoorbeeld een hond die zich heel goed gedraagt en heel goed opgevoed is, kan als voorbeeld dienen voor een goed opgevoed kind. En je kan je voorstellen dat in een verhaal waarin kinderen zich niet gedragen zoals het hoort en zich niet meer laten onderdrukken of domesticeren eigenlijk, dat een hond in zulke verhalen ook niet meer echt een plek heeft, dat je dan dus als schrijver met andere dieren moet komen om je verhaal te kunnen vertellen.
1: In Pluk van de Pettenflat gebruikt Annie M.G. Schmid veel van die andere soorten dieren.
2: De kakkerlak, Zaza, de Karel de Meeuw en Dolly de Duif, dat zijn de bondgenoten van Pluk. Dus daar gebruikt Annie M.G. Schmid eigenlijk nog een heel traditioneel idee van kinderen en dieren. Maar ze, in plaats van dat die kinderen en dieren machteloos zijn, hebben ze nu wel macht en kunnen ze zich verzetten, kunnen ze dingen bewerkstelligen in het verhaal, kunnen ze bijvoorbeeld de Torteltuin redden in Pluk van de Pettenflat.
1: Ja, geweldig boek.
0: De Musical Awards zijn gisteravond uitgereikt. Hadestown, 4045 The Musical en Hairspray waren de genomineerden in de categorie Beste Musical. De publieksprijs is gewonnen door...
3: Met 44% van de stemmen is de winnaar 4045 The Musical.
0: Cultuurjournalist Ruben van Haften was bij de uitreiking. En op de radio en langs de lijn en omstreken reageerde hij op de winst. Het is de tweede keer dat 4045 The Musical de prijs heeft gewonnen.
4: 4045 wordt gewoon enorm gewaardeerd door het publiek. En dat heeft denk ik ook gewoon mee te maken dat het zoiets unieks is. Je hebt hele unieke toneelbeelden, het publiek beweegt. Nou, er komt van alles, dat podium op. Het is eigenlijk bijna meer een beleving dan een musical te noemen. En dat waarderen mensen blijkbaar.
0: En dat was gisteravond op radio en tv.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Arrestatieteams zijn er binnengevallen bij allerlei bedrijven. Schietpartijen. En dat zijn dingen die gewoon niet zo prettig zijn als je daar je bedrijf probeert te runnen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het probleem is bekend, maar de oplossing is nog niet in zicht.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Een ecoloog zou die rustigpad bijvoorbeeld daar weg kunnen vangen en hier weer uit kunnen zetten. En dan is iedereen blij.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: Twee aanhoudingen voor schietpartij Lelystad. En Almere wil extra geld van het Rijk voor inburgering nieuwkomers. Meer nieuws de komende uur in Flevoland is wakker.
5: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers, vanwege de drukte. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen ook nog problemen blijven in Ter Apel. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Het zijn vooral vrouwen die mantelzorg verlenen, maar volgens het planbureau neemt de groep mannen toe.
7: Wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving ook hulpbehoevend zijn en daardoor dat ze ook actief daar hulp gaan geven.
6: Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. In Portugal zijn 2 jongetjes van 3 en 5 jaar achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan de agenten dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Ze gaan om een gezin uit Frankrijk. De politie is op zoek naar de moeder. Aston Villa is de winnaar van de Europa League. De Engelse club won met 3-0 van Freiburg. Onder meer dankzij dit doelpunt.
8: McGinn. Buendia. Zo. Die is ook mooi. Die is nog flyer. En zo wordt in een paar minuten tijd 2-0 voor Aston Villa.
6: Freiburg scoorde dus niet en voor Aston Villa is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. In 1982 won de club uit Birmingham de Europa Cup 1. Het weer, eerst nog wat wolken, later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend blijft het vrij zonnig en droog. En in het binnenland kan het zomers warm worden. Dit was het NOS Journaal.
9: Zometeen in Flevoland is wakker hebben we het over lange wachtlijsten in Almere die dreigen voor inburgering. Tenminste, als het Rijk niet meer geld beschikbaar stelt. Dat zegt wethouder Paul Tangen, die hoor je over een paar minuten.
10: Ja, je hoort en ziet ook trainer Mark Looms van SV Urk. Die blikt terug op de degradatie van zijn club. Maar daar blijft hij niet bij.
11: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
12: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
13: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
14: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
14: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
15: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
16: Oma!
17: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
18: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
15: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
18: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
15: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
16: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
19: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Call Me Maybe. We wachten het rustig af of ze belt of gebeld wordt. Carly Rae Jepsen.
1: Inburgeraars in Almere kunnen hun integratieproces in de Nederlandse samenleving niet op tijd beginnen als de gemeente te weinig geld krijgt van het Rijk.
0: Wethouder Paul Tang vreest lange wachtlijsten en kan het probleem niet oplossen.
2: Er is al erkend door het Rijk dat dit een probleem zou kunnen zijn. Er zou naar gekeken worden, maar per saldo is er geen geld gereserveerd. En dat betekent dat wij in een onmogelijke positie gaan belanden.
3: Inburgeraars zijn nieuwkomers die in Nederland mogen verblijven, zoals asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Om ze te helpen zelfredzaam te zijn, moeten ze de Nederlandse taal leren. Ook krijgen ze begeleiding, zodat ze onder meer weten hoe de wet en regelgeving in Nederland in elkaar zit.
2: De gemeente wordt geacht en doet dat graag om mensen die hier komen, om die te helpen inburgeren. Het gaat natuurlijk om taal, maar het gaat ook om zorgen dat mensen werk vinden of bijvoorbeeld starten met vrijwilligerswerk, zodat ze goed landen in de Nederlandse samenleving. Nou, dat vraagt van ons veel personele inzet. Maar ja, eigenlijk krijgen we wel de opdracht van het Rijk, maar niet de middelen die daarbij horen.
3: Gemeenten zijn verplicht om inburgeringstrajecten aan te bieden. Ze krijgen daarvoor geld van de Rijksoverheid. Hoeveel er is, hangt af van het aantal inburgeraars in een gemeente. Almere zegt hiervoor te weinig geld te krijgen uit Den Haag. Het gevolg is dat er een structureel tekort is ontstaan van 1,3 miljoen euro in de begroting, bedoeld voor inburgering.
2: Wij hebben op dit moment om te zorgen dat we de taken op ons kunnen nemen, 1 miljoen extra bijgevoegd. En daarmee hebben we de wachtlijsten weten weg te werken. Weten we zelfs meer inburgeraars te helpen. Op dit moment hebben we ruim 1600 inburgeraars. Tot zover in dit jaar. Vorig jaar waren het ruim 1400. Dus je ziet dat we meer moeten doen. We hebben ook zelf meer middelen ter beschikking gesteld. Maar ja, dat kunnen wij niet volhouden.
3: Een van de inburgeraars in Almere is de 30-jarige Abdulhadi Abu Subaya. 5 jaar geleden vluchtte hij uit Gaza. Momenteel werkt hij bij PostNL. Nadat hij zijn verblijfsvergunning had gekregen, moest hij bijna een jaar wachten op taallessen.
4: Eigenlijk van maandag tot en met vrijdag werk ik. En maandagavond en woensdagavond volg ik Nederlandse les.
3: Abu Subaya is hoogopgeleid en wil snel de taal beheersen, zodat hij een andere baan kan vinden die bij hem past.
4: Ik heb afgestudeerd in health management. Deze werk in PostNL is tijdelijk. Mijn doel is Nederlands leren. Daarna een betere baan vinden dan PostNL.
3: Het tekort in inburgeringsbudgetten speelt niet alleen in Almere, maar in meerdere gemeenten. De Vereniging Nederlandse Gemeenten, de VNG, is daarover in gesprek met het Rijk.
2: Het vervelende is, het Nederlandse kabinet weet dit, maar heeft daar nog niet op naar gehandeld. Het probleem is bekend, maar de oplossing is nog niet in zicht.
1: Zij wethouder Paul Tang van de gemeente Almere. Het onderwerp wordt vanavond besproken tijdens de Politieke Markt.

0: Zo zit dat, een dierenplaatje van Shakira.
1: Dan gaan we naar het weer met Rico Schreuder. Rico, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ik weet niet, heb jij al voorbereid? Ik heb alles klaar liggen. De zonnebrandcreme, zomerjurkje en de ijsblokjes. En jij?
2: Ja, behalve het zomerjurkje, dan ben ik er ook klaar voor.
1: Ja, nou ja, als dat het geval is, ontvang ik graag een foto van je.
2: Ja, dat wil je niet weten.
1: Okay. Hey, vertel, wat gaan we krijgen?
2: Ja, we krijgen echt prachtig weer. Het wisselvallige weer van de laatste tijd, dat hebben we achter ons gelaten. En vanaf vandaag is het eigenlijk ronduit zomers. Begint vandaag al, er zijn nog weliswaar wat wolkenvelden die over de provincie trekken. Maar de zon heeft de overhand. En vanochtend is het zo'n 16 graden. En vanmiddag komen we uit op zo'n 20, 21 graden. Daarbij gaat de zon ook steeds vaker schijnen. En er staat over het algemeen maar een zwakke tot hooguit matige westelijke wind. Dus het is een heerlijke aangename lentedag vandaag.
1: Zeker. Dat ziet er al veelbelovend uit. En vanavond en vannacht dan?
2: Nou, vanavond blijft de zon nog volop schijnen. Alle wolken gaan verdwijnen. En komende nacht is het ook helder. En dan daalt de temperatuur uiteindelijk naar zo'n 10, 11 graden. En dan krijgen we morgen wederom een prachtige dag. Volop zonneschijn, geen wolkje aan de lucht. En morgen kan het zo'n 25 graden worden. Dat is dus een zomerse temperatuur, zo eind mei. En er waait een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Dus morgen wordt het nog een stuk warmer dan vandaag.
1: Juist. En daarna gaat die temperatuur nog verder omhoog?
2: Nee, we blijven een beetje zo rond die 25 graden hangen. Dat is een hele aangename temperatuur natuurlijk. Zomers warm noemen we dat. Soms kan het eens een keertje 26 graden worden of een keertje 24. Maar zo rond de 25 graden. De zon blijft het weerbeeld domineren. Misschien dat er zaterdag wat meer bewolking over de provincie trekt. Want we krijgen namelijk een overgang van het ene hoge drukgebied naar het andere hoge drukgebied. Dat gaat waarschijnlijk geen regen opleveren. Misschien een klein spatje regen, maar dat zal allemaal geen naam hebben. Want het blijft gewoon overwegend droog. En ronduit zonnig de komende tijd met dus temperatuur rond 25 graden.
1: Ja, maar die 30 die zal ik heel even ergens in beeld verschijnen, maar die gaan we niet halen.
2: Nee, 30 graden, dat zal alleen zaterdag in het zuiden van het land kunnen gebeuren.
1: Oh, juist. Goed, nou, heerlijk. Wij zijn voorbereid, Rico. En gaan we er nog wat tussen zetten? Een weddenschap wat betreft het zomerjurkje of niet?
2: Nee, laten we dat maar niet doen.
1: Oké, Rico, dankjewel. Ja,
2: gedaan weer.
1: Hoi. Gaan we door met de sport. De degradatie van SV Urk is bij trainer Mark Looms hard aangekomen. Maar hij blijft strijdvaardig. Looms is bezig aan zijn eerste seizoen bij Urk.
3: Hij wil binnen één seizoen terugkeren in de derde divisie.
4: Mijn sporthart zegt dat zeker. Zeker, we gaan een competitie starten om hem uiteindelijk te winnen. Hè, om kampioen te worden. En dat doe ik elk jaar. Dus we moeten kijken. Dus het is nu nog echt verwerken. Ja, alhoewel ik nu langzamerhand wel weer de rug recht en we gaan gas geven richting de toekomst. Mijn sporthart zegt zeker binnen een jaar terug.
3: Looms is nog maar nauwelijks bekomen van een dramatisch weekend. In Haaksbergen werd er afgerekend met het reeds gedegradeerde HSC 21. Maar directe concurrent Excelsior 31 won ook. En dus was degradatie een feit.
4: Ja, had natuurlijk. Hè. Ondanks dat je natuurlijk wel er al mee bezig bent. Hè. Dus uiteindelijk hebben wij hetzelfde wel op aan laten komen dat we afhankelijk zijn van tegenstanders.
3: Het was uiterst zuur voor de Urkers dat de derde overwinning op rij niet genoeg bleek te zijn.
4: De laatste drie wedstrijden hebben we een lijn ingezet die eigenlijk structureel een beetje naar boven gaat met overwinningen. En dan gaat het toch weer

0: Even en nogmaals de ploeg een groot compliment gegeven om ja, de rug weer recht te hè, naar een mindere periode. En dan zie je dat het toch bijna op de laatste wedstrijd dat het dan nog kan. En ja, en op het moment dat je dan zelf wint bij HSC en uiteindelijk hoort dat het over is dan hè, op de andere velden. Ja, dan komt dat wel als sportman, komt dat wel hard binnen.
1: De Urkers spelen zaterdag voor eigen publiek voorlopig hun laatste competitieduel in de derde divisie tegen Excelsior 31. Het is voorlopig duidelijk wat er moet gebeuren.
0: Ja, dat we die wedstrijd gaan winnen. We moeten die lijn doorzetten wat we de laatste weken hebben ingezet. Structureel nu de lijn naar boven vasthouden, ook richting het volgende seizoen. Goed afsluiten met elkaar. En daarbij zijn we dat verplicht naar onszelf. Maar ook zeker naar de mensen die ons wekelijks hebben gesteund.
2: Trainer Mark Looms was dat van SV Urk. En een beetje relativeren.
3: Ja, het is de belangrijkste bijzaak van...
2: Zo is het.
3: Ja.
2: Absoluut.
3: Dat geldt in juni ook, hè, vooral dat gedoe vanuit Amerika.
2: Ja, absoluut.
3: Zometeen de rubriek de berichten van buiten Flevoland.
2: Ja, nou, dit geldt ook voor Flevoland. Want er komen steeds meer mantelzorgers. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben.

0: Shout to the Zap, we gingen terug naar de jaren 80. En dan de berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Het zijn vooral vrouwen die mantelzorg verlenen, maar volgens het planbureau neemt de groep mannen toe.
2: Wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving ook hulpbehoevend zijn. En daardoor dat ze ook actief daar hulp gaan geven.
1: Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger.
0: Vandaag krijgen we meer te horen over de parlementaire enquête naar de coronacrisis. Vanaf volgende week worden mensen gehoord die daarbij betrokken waren, zoals oud-premier Rutte. In 9 weken tijd ondervraagt de commissie 50 mensen, zegt de voorzitter.
3: Waar wij ons op focussen is ons onderzoek. Dat we echt willen leren van die coronaperiode. Dat we besluiten willen reconstrueren. Nou, dat er ook publieke verantwoording gaat plaatsvinden.
1: Ruim 1/3 van de mensen met een hypotheek zegt moeite te hebben om die te kunnen blijven betalen. Blijkt uit onderzoek onder huishoudens met een nationale hypotheekgarantie. Of het nu gaat om een oplopende energierekening of onverwacht hoge kosten voor onderhoud van het huis. Nederlandse huiseigenaren hebben soms moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Tot voor kort ging het vooral om mensen in grote steden of met een lager inkomen, zegt NHG.
4: Je ziet nu ook dat hogere inkomens zich zorgen gaan maken. Veel meer dan een half jaar of een jaar geleden. En dat zijn cijfers nog van voor de oorlog in Iran. Dus het gaat ook niet beter worden op korte termijn.
1: Nou, het geluid klinkt ook een beetje vooroorlogs eigenlijk.
0: Nou.
1: Ja, wat opvalt is dat vooral bij jonge woningeigenaren de financiële zorgen toenemen. Steeds meer mensen zoeken daarom professionele hulp.
0: Stadskanaal heeft vannacht 50 tot 80 asielzoekers opgevangen. Ze konden niet meer terecht in Ter Apel, want daar zit het vol. De commissaris van de Koning in Groningen is voor het uitroepen van een crisissituatie. Hij is verantwoordelijk voor de regie in de hele omgeving en schaamt zich kapot.
5: We hebben nu buitenslapers die net ten nauwe nood in Stadskanaal konden worden ondergebracht. Morgen zijn ze weer terug, komen er weer nieuwe bij. Zo begon het de vorige keer ook. En we hadden in een mum van tijd een geweldige bende die mensonterend was. De voortuin van het AZC, noem het een crisis. En dan helpt het je ook om stappen te zetten. Ja. Wij hebben serieuze indicaties dat het voor veel burgemeesters verschil maakt op het moment dat er een minister zegt, dit is een crisis.
0: Al met al zijn de problemen voor de komende tijd in Ter Apel nog niet opgelost. En dat waren ze. De berichten van buiten Flevoland.

0: gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Mag meester Gebbe? Hey. Hallo, Omroep Flevoland hier.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.
2: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3 sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
15: Dit is Flevoland met het regionieuws.
16: Politie van Almere heeft gisteravond laat 1 persoon aangehouden voor een steekpartij. Die was op het station Almere buiten. Daarbij raakte 1 persoon licht gewond. Voor de schietpartij aan de Griente in Lelystad zijn dinsdagavond 2 mensen aangehouden. Bij die schietpartij raakte maandagavond 1 persoon gewond. De 2 verdachten zijn een 40-jarige man en een 42-jarige vrouw uit Lelystad. Bij hun aanhouding is een vuurwapen gevonden. In Almere dreigen lange wachtlijsten voor inburgering als het Rijk niet met meer geld over de brug komt, dat zegt wethouder Paul Tang. De gemeente komt elk jaar 1,3 miljoen euro tekort voor de begeleiding van nieuwkomers. De wethouder.
17: Wij hebben op dit moment om te zorgen dat we de taken op ons kunnen nemen 1 miljoen extra bijgevoegd. Dat kunnen wij niet volhouden.
16: Oud-wereldkampioen Remy Bojanski zoekt een nieuw pand voor zijn academie. Hij wil bedrijventerrein Markerkant in Almere stad verlaten. Er zijn geregeld politie-aanvallen en explosies in de buurt, wat Bojanski te gevaarlijk vindt voor de 600 kinderen die er wekelijks sporten. En het pand zelf?
18: Juist, het past niet bij de uitstraling van mijn bedrijf. En het pand zelf, daar zitten ook nog wat dingen aan waarvan ik denk van, in de zomer kan je het niet koelen en in de winter kan je het niet verwarmen.
16: Nog dit jaar wil hij een nieuw pand.
19: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 tot 80 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en een staakt het vuren wil verlengen. In Portugal zijn 2 jongetjes van 3 en 5 jaar achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan agenten dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Het zou gaan om een gezin uit Frankrijk.
20: Goedemorgen. Het weer in Flevoland. Er zijn vandaag flinke zonnige perioden, maar er trekken ook van tijd tot tijd enkele wolkenvelden over de provincie. De temperatuur die komt vanmiddag uit op zo'n 20 of 21 graden en er waait erbij een zwakke tot hooguit matige westelijke wind. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon, ook komende nacht is het helder en de temperatuur wordt niet lager dan 10 of 11 graden. Morgen is het ronduit zonnig, want de zon schijnt van opkomst tot ondergang. De temperatuur komt uit op maar liefst 25 graden en er waait een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Ook de dagen daarna zal de zon het weerbeeld domineren en het blijft daarbij zomers warm met temperaturen vaker rond de 25 graden.
5: Nou, wat korte vertragingen op de wegen. Ik begin met de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Amersfoort-West en Hoevelaken ben je ruim 5 minuten langer onderweg. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is afgesloten. 10 minuten oponthoud op de A28 Groningen-Amersfoort. Tussen Zwolle-Noord en knooppunt Haltermerbroek. 5 minuten tijdverlies ook op die A28. Van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Strandnulden en knooppunt Hoevelaken. Van de snelweg af naar de N331 en Emmeloord-Zwolle. Tussen de Frankhuizer Allee en de A28. Dan ben je een kleine 10 minuten langer onderweg. Flitsers zijn niet gemeld. Zometeen hebben we het over oefenen als de elektriciteit voor nou toch wel behoorlijk lange tijd uitvalt.
9: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Beetje snuffelen aan de hardrock in het begin van de jaren 70. Met The Free en je hoorde All Right Now.
1: Ja, als de elektriciteit 72 uur lang uitvalt, dan moeten er noodsteunpunten in de buurt zijn. Dat heeft de regering bepaald. Nou, vandaag wordt in Noordoostpolder geoefend hoe dat dan kan gaan. Op 3 plekken wordt met zo'n noodsteunpunt geoefend.
0: In Grachenburg, in Emmeloord en in Ens. Projectleider Ines Vuurboom van de veiligheidsregio Flevoland Groei en Verstrekken is nu bij sportvereniging Ens om de oefening voor te bereiden. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, die noodsteunpunten die zijn bedoeld voor burgers met vragen als de stroom lang uitvalt. Hoe oefenen jullie dan precies?
2: Nou, wat we eigenlijk doen, we simuleren een dergelijke situatie. Dus wij openen een noodsteunpunt. Wij geven daar natuurlijk aan de voorzijde rugbaarheid aan door bijvoorbeeld persberichten, berichten in de dorpsapp groepen van de dorpen hier. En dan roepen we mensen op om hier naartoe te komen met vraagstukken die zij verwachten te kunnen hebben als de stroom langdurig uitvalt. Nou, en als dan zeg maar mensen hier naartoe komen, dan ligt er een hele documentenflow onder. Daar ga ik u niet mee vermoeien, maar dat is meer voor onze data-analyse uiteraard. Waar we dus helemaal die melding volgen om te kijken wat er dan uiteindelijk mee gedaan wordt en waar dit naartoe moet. En vanuit het noodsteunpunt communiceren wij met een coördinatiepunt. En dat is eigenlijk de schakel richting de crisisorganisatie.
1: Ja, dus u hoopt eigenlijk, kort en simpel samengevat, dat inwoners met praktische vragen komen waar ze tegenaan lopen dan.
2: Ja, bijvoorbeeld praktische vragen. En dan zou je kunnen denken, mijn kat zit in de boom, die krijg ik er niet uit. Ja, dan is de vraag, moeten we daar nu de brandweer voor sturen als de stroom is uitgevallen? Of zijn die heel erg druk met andere dingen? Nou, wij denken dat het laatste aan de orde zal zijn. Hè? Bijvoorbeeld liftopsluitingen en dat soort andere servicegerichte zaken. Want je moet voorstellen, als de stroom uitvalt, dan valt ook de stroom van je lift uit. Nou, als je net in de lift zit en je blijft ergens halverwege het gebouw hangen, dan ben je blij als de brandweer komt om je eruit te halen.
1: Ja, maar mag je ook met een heel simpele vraag komen? Bijvoorbeeld, ja, ik heb mijn vriezer vol met duur vlees. Wat moet ik daarmee doen? Mag dat ook?
2: Natuurlijk.
1: Ja, oké. Okay.
2: Natuurlijk mag je daarmee komen.
0: Ja, of kan niet koken?
2: Sorry, wat zegt u?
0: Ik kan niet koken.
2: Ja, ook dat mag. Hè. En het is niet zo dat wij alles hier kunnen oplossen, maar we kunnen wel richting geven. En wat we eigenlijk hopen te beogen is dat in de wijken zelf en in de dorpen zelf een sociaal netwerk ontstaat van mensen waarvan de ene zegt van nou, ik heb nog wel een kookstel op gas, ik kan wel voor een aantal mensen koken. Zodat ze ook met elkaar dit soort problematieken kunnen oplossen.
0: Okay,
2: die zelf en samen redzaamheid van die burger weer motiveren.
0: U zit nu bij de sportvereniging om voor te bereiden van hoe laat tot hoe laat zijn Ensenaren welkom daar vandaag?
2: En vanaf 8 uur, zo dadelijk 8 uur tot middernacht vanavond zijn ze welkom hier.
0: Oké. Okay.
1: Oh, kijk eens aan. Nou, het kan ook nog gezellig worden dan. Toch?
0: Ineens wel. Ja. Ja.
1: Er wordt ook op andere plekken geoefend, hè? In Krachenburg. In het klokhuis is dat. Dat is vanaf 6 uur vanavond.
2: Ja, ook tot middernacht inderdaad.
1: Ja, en in Emmeloord, dat is in buurthuis Espelevaart, hè?
2: Ja, dat is correct. En dat is vanaf 4 uur vanmiddag tot 10 uur vanavond.
1: Ja. Ja, nou heeft u eerder zo'n oefendag gedraaid. Dat was in Hilversum-Oost?
2: Ja, dat klopt. In het wijkcentrum De Geus in Hilversum-Oost hebben we 7 en 8 mei, dus vrij recent nog, een oefening voor een noodsteunpunt gedraaid. De basis is hetzelfde, de opzet is ongeveer hetzelfde. Daar hebben we wat dingetjes opgehaald. Die proberen we hier alweer mee te nemen ter verbetering.
1: Uh-huh.
2: En zo doen we er nog een aantal straks in juni in onder andere Almere, 19 en 20 juni. En in Blaricum en Laren op 24 juni.
1: Ja, en daar in Hilversum liep het daar storm?
2: Ik was eigenlijk wel blij verrast door de toeloop. Dat is toch altijd een beetje ingewikkeld. Wij plannen geen figuranten, wij plannen wel de vrijwilligers uiteraard. Want de bemensing moet geregeld zijn. Maar de vrijwilligers of de figuranten is een beetje de vraag wat er voorbij komt. En in Hilversum viel me dat niet tegen, moet ik eerlijk zeggen.
1: Okay.
0: Want je zou zeggen, ja, wie komt er nou? Want de stroom draait hopelijk vandaag gewoon door.
2: Ja, in principe maken we natuurlijk gewoon, is er natuurlijk gewoon stroom. Hè? Dus ja, wat is dan de noodzaak om te komen?
0: Ja.
2: We hopen toch door daar rugbaarheid aan te geven dat mensen toch zoiets hebben. Oh, dat initiatief van de veiligheidsregio in de gemeente, daar wil ik toch graag even kijken.
0: Oké, wachten we af hoe druk het wordt in Ens, Krachenburg en Emmeloord. Dank voor deze vooruitblik. Ines Vuurboom van de veiligheidsregio Flevoland. Goeie en vechtstreek.
1: Succes natuurlijk.
0: Ja, zometeen de rubriek Wat heb ik gisteravond toch gemist op radio en tv. Wat komt er allemaal aan de orde, Jolien? Wat heb je allemaal gevonden?
1: Nou, heel wat toch wel. Onder andere iets over Annie M.G. Schmid, de geboortedag en de sterfdag.

0: Notre Val. De bouwvakkers van Goldband, die waren dat. En, of Goldband, hoe zeg je dat? Ja, ze hebben zich genoemd naar dat materiaal waarmee je stukwerken maakt.
1: Zeker, ja, want zo zijn ze ooit begonnen als stukadoor.
0: Ja, noodgeval. Nou, misschien kunnen ze Henk Westbroek van het goede doel bellen, want die weet waar de nooduitgang zit. Zeg, je had het net over Annie M.G. Smit. Ik moest even opzoeken hoe lang het geleden was dat zij...
1: Dat zij is overleden.
0: Ja, dat is in 95 al gebeurd.
1: Zo,
0: wat een hint, hè, weer.
1: Ja, dat is een tijd terug.
0: Maar,
1: ja, want gisteren was de geboortedag van Annie M.G. Smit. Nou, vandaag is haar sterfdag. En daarom ging het in de Rode Draad over haar nalatenschap. Ja, en dan specifiek over de rol die dieren spelen in haar werk. Nou, Wendela de Raad is gespecialiseerd in jeugdliteratuur. Ze deed onderzoek naar Pluk van de Pettenflat, een van de fantastisch mooie boeken van Annie M.G. Smit. Dieren zijn vanaf het begin van de jeugdliteratuur, in de 18e eeuw al aanwezig. Hebben vooral een voorbeeldfunctie, weet de Raad.
2: Bijvoorbeeld een hond die zich heel goed gedraagt en heel goed opgevoed is, kan als voorbeeld dienen voor een goed opgevoed kind. En je kan je voorstellen dat in een verhaal waarin kinderen zich niet gedragen zoals het hoort en zich niet meer laten onderdrukken of domesticeren eigenlijk, hè, dat een hond in zulke verhalen ook niet meer echt een plek heeft. Dat je dan dus als schrijver met andere dieren moet komen om je verhaal te kunnen vertellen.
1: Nou, in Pluk van de Pettenflat gebruikt Smit veel van die andere soorten dieren.
2: De kakkerlak Zaza, de Karel de Meeuw en Dolly de Duif, dat zijn de bondgenoten van Pluk. Dus daar gebruikt Annie M.G. Smit eigenlijk nog een heel traditioneel idee van kinderen en dieren. Maar ze, in plaats van dat die kinderen en dieren machteloos zijn, hebben ze nu wel macht en kunnen ze zich verzetten, kunnen ze dingen bewerkstelligen in het verhaal, kunnen ze bijvoorbeeld de Torteltuin redden in Pluk van de Pettenflat.
0: Hoor ik nou, Zaza is een kakkerlak bij Annie? Oké. Ja, en de Fabeltjeskrant is Zaza een zebra. Ja, dus even
1: het ging toch niet over de Fabeltjeskrant?
0: Nee, maar
1: het, het gaat over Annie M.G. Smit.
0: Daar barst het ook van de beesten.
1: Ja, oké.
0: De Musical Awards die zijn gisteravond uitgereikt. Dat was een feestelijke uitzending op televisie. Genomineerd waren Hadestown, 4045 de Musical en Hairspray. Voor de categorie Beste Musical. En die publieksprijs is gewonnen door...
3: Met 44% van de stemmen is de winnaar... 4045 de Musical!
0: Dat was gejuich op televisie. En later op de radio kwam cultuurjournalist Ruben van Haften terug op die uitreiking. Langs de lijn en omstreken reageerde hij op de winst. Want ja, het is de tweede keer namelijk dat 4045 de Musical de prijs heeft gewonnen.
4: 4045 wordt gewoon enorm gewaardeerd door het publiek. En dat heeft denk ik ook gewoon mee te maken dat het zoiets unieks is. Je hebt daar hele unieke toneelbeelden, het publiek beweegt. Nou, er komt van alles, het podium op. Het is eigenlijk bijna meer een beleving dan een musical te noemen. En dat waarderen mensen blijkbaar.
0: Ja, was er heel wat dat je ronddraaide bij de Soldaat van Oranje. Het kan altijd meer natuurlijk. Dat hoor je van Ruben van Haften in de rubriek Wat heb ik gisteravond toch gemist op radio en tv. De Bengals heb ik nog voor je. En tot nieuws en reclame van 8 uur ook nog. Seal hier bij Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Arrestatieteams zijn er binnengevallen bij allerlei bedrijven. Schietpartijen. En dat zijn dingen die gewoon ja, niet zo prettig zijn als je daar je bedrijf probeert te runnen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het probleem is bekend, maar de oplossing is nog niet in zicht.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Een ecoloog zou die rustigpad bijvoorbeeld daar weg kunnen vangen en hier weer uit kunnen zetten. En dan is iedereen blij.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
4: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Aanhouding na steekpartij vannacht op station Almere Buiten. En twee aanhoudingen voor schietpartij Lelystad. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
8: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Speciale eenheden van de politie hebben de afgelopen weken twee keer op het punt gestaan om crimineel Jos Leidekkers te arresteren, meldt de Telegraaf. Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, zou in West-Afrika zitten. De acties zouden op het laatste moment zijn afgeblazen. Nederland zou Leidekkers hebben willen arresteren bij een boottocht in internationale wateren van Sierra Leone naar Liberia. Dat ging op het laatste moment niet door vanwege externe factoren. Welke dat waren is niet bekend. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel door de drukte daar. Volgens de burgemeester kan hij als buurgemeente niet wegkijken, maar is hij absoluut niet blij met de situatie.
10: Ik ben ook wel teleurgesteld in de rest van Nederland. Het komt inderdaad nu weer neer op een buurgemeente die de nek uitsteekt, zodat mensen vannacht niet buiten slapen.
9: Vanochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en het staakt het vuren wil verlengen. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten, zegt minister Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
11: Dat geeft vrouwen een veel sterkere positie en ook organisaties natuurlijk die zich hiermee bezighouden, de vakbeweging, et cetera, om dit aan hart te maken bij hun werkgever. Te zeggen, ja, voor hetzelfde werk moet je hetzelfde betaald krijgen.
9: De invoering maakt deel uit van een EU-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: De ANWB-verkeersinformatie. Je krijgt van mij de vertragingen vanaf 7 minuten. Begin ik op de A1, Amsterdam-Amersfoort. Tussen Baren en knooppunt Hoevelaken ben je ruim 10 minuten langer onderweg. Een kleine 10 minuten tijdverlies op de A27, Almere-Gorkum. Dat is tussen Hilversum en knooppunt Lunette. De A28 dan, Groningen-Amersfoort. Tussen Staphorst en knooppunt Hattemerbroek ben je bijna een half uur langer onderweg. De rechte rijstrook is daar afgesloten. De N50, Emmeloord-Zwolle. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek. Kleine 10 minuten tijdverlies. Oh, ruim 10 minuten, zegt hij nu. De N331 nog, Emmeloord-Zwolle tussen de Frankhuizer Allee en de aansluiting naar de A28. Ruim 20 minuten oponthoud daar. Flitsers zijn op dit moment in ieder geval niet gemeld. En zometeen in Flevoland is wakker hebben we het over oud-kickbokskampioen Remy Bonjasky. Die wil met zijn sportschool weg van bedrijventerrein Markerkant in Almere. Hij vindt het er niet meer veilig.
7: En vrijwilligers helpen de beschermde rugstreeppad in Almerepoort. Hoe ze dat doen, hoor je straks.
13: Steen, evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
14: True Lease met Grenke.
15: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
16: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
15: Precies wat we nodig hadden.
16: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
17: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Daananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
16: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
17: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
18: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
19: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
18: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
19: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
12: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Marco Borsato en je hoeft niet naar huis vannacht. Bij Flevoland is wakker, het is 9 over 8.
1: De Bonjasky Academy, de sportschool van oud-kickbokser Remy Bonjasky, gaat op zoek naar een nieuwe plek in Almere. Het huidige onderkomen op bedrijventerrein Markerkant voldoet niet meer aan de eisen.
0: Remy, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Wat is er mis met het oude pand?
1: Oh, klinkt als waar moet ik beginnen?
2: Nou, zoiets. Nee, dat is gewoon. Omgeving is compleet veranderd. Als ik terug aan de dag dat wij daar naartoe gingen, 2017, was het nog vrij rustig. Minder bedrijvig was het. En eigenlijk sinds we daar gekomen zijn, trekt het ook heel veel andere bedrijven aan. En er zitten ook, ik wil niet alle bedrijven die daar zitten, over één kam scheren. Maar er zijn wat bedrijven bijgekomen die niet helemaal lekker in de pas lopen, als ik het zo maar netjes mag zeggen. En er zijn gewoon wat dingen daar gebeurd waarvan ik denk, ik kan daar niet de veiligheid bieden voor mijn leden.
1: Maar wat gebeurt er dan, Remy?
2: Nou ja, als je een keertje googelt over de Markerkant, over het Markerkantgebied waar wij zitten, Markerkant 14, zijn er de afgelopen jaren zijn daar bomaanslagen geweest. Er zijn arrestatieteams zijn er binnengevallen bij allerlei bedrijven, schietpartijen. En dat zijn dingen die gewoon niet zo prettig zijn als je daar je bedrijf probeert te runnen.
1: Nee, jij zegt dat past niet bij de uitstraling van mijn bedrijf.
2: Juist, het past niet bij de uitstraling van mijn bedrijf. En het pand zelf, daar zitten ook nog wat dingen aan waarvan ik denk van in de zomer kan je niet koelen en in de winter kan je niet verwarmen.
0: Oh.
2: Het is niet verduurzaamd, het is een oud pand. Dat is lastig als je in de winter, als het een min nog wat is, dan moet je alle apparatuur inhuren om het daar een beetje aangenaam te maken.
0: Ja.
2: En die rekening zie je eind van het jaar elke keer weer verhogen. En toen hebben we op een gegeven moment bedacht van,

0: andere stadsdelen?
1: We kijken ook naar andere stadsdelen. Dus niet alleen maar Almere stad. Het kan Almere Poort zijn, het kan Almere Buiten zijn. Maar ja, het is gewoon ten eerste wel lastig, omdat je eigenlijk niet wil verhuizen. Maar ja, je bent eigenlijk genoodzaakt om te verhuizen, omdat je wil wel wat bieden voor de mensen die bij je langskomen.
2: Ja, want hoor jij van die mensen die bij je langskomen, hè, van je klanten, het zijn ook veel kinderen die bij jou sporten, hoor je van hen ook van, Remy, nou, niet zo fijn meer hier?
1: Nou, het is niet direct dat het van de klanten willen horen. Maar wij hebben die opstapeling zelf gemaakt en zelf gezien. Hè, behalve onze leden. Het personeel moet ook elke dag veilig aankomen, veilig weg kunnen gaan. Het laatste incident was rond de middaguur was dat. Net wat je zegt, de kinderen komen bij ons trainen. We hebben zo'n beetje de grootste groep in kinderen in het kickboksen van heel Nederland. En die komen daar elke keer fietsers langs. En er was een schietpartij rond een uur of 3:30 was het. Ja, dan begint bij ons de drukte. Dat begint bij ons het spitsuur. En dat wil je gewoon niet. Dat wil je gewoon niet voor je voor de kinderen die elke keer met de fiets lopen of met de ouders langskomen.
2: Nee. Zeg, je zegt, ik heb nog niet echt specifiek iets op het oog. Maar heb je jezelf wel een deadline gesteld? Zo van, nou ja, dan wil ik echt wel weg zijn daar?
1: Nou, dit jaar nog.
2: Dit jaar nog?
0: Oké. Okay. Ja. Nou, ja. Dan wachten we eruit.
1: Voor het eind van dit jaar ben ik uit het pand. Ja.
2: Goed, nou dan wensen we jou veel succes met de zoektocht naar een nieuw pand.
1: Nee, dankjewel.
2: Oké, okay, fijne dag hè. En dan gaan we naar het weer met Rico Schreuder. Rico, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, lekker. Ik ben er klaar voor. Ja. Zomerjurkje, korte broek. Nou ja, badkleding vind ik nog een beetje te vroeg. Maar de zonnebrandcreme hebben we zeker nodig, hè?
3: De zonnebrandcreme hebben we inderdaad zeker nodig. Want de zonkracht is al 6 dit weekend. En dat betekent dat je na een kwartier al kan verbranden als je je niet goed insmeert. Dus ik zou in ieder geval zeggen van smeer je goed in. Want de zon gaat namelijk de komende tijd volop schijnen. Ook vandaag al trekken weliswaar nog een paar wolkenvelden over de provincie. Maar het blijft overal droog. En we komen vanmiddag uit op zo'n 21 graden op de meeste plaatsen. En de komende dagen gaan we zelfs ruimschoots daarboven uitkomen met zo'n 25, 26 graden. Dus het wordt echt een zomerse periode.
2: Ja. Ja. En wat gebeurt er in de avond en de nacht?
3: Nou, vanavond verdwijnen alle wolken. Het blijft overal helder. De zon gaat nog volop schijnen, want die gaat pas na 9:30 onder. Dan is het 16 graden en komende nacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar zo'n 11 graden. De wind die waait in het zuiden is niet meer dan zwak. Windkracht 1, hooguit windkracht 2. Dus daar merken we weinig van. En morgen waait de wind uit het zuidoosten. Voert dus nog wat warmere lucht aan. Wordt op de meeste plaatsen morgen zo'n 25 graden. En daarbij is het zonovergoten lenteweer. Dus het wordt geen wolkje aan de lucht morgen.
2: Nee, oké. Okay. En die wind, blijft die zo zwak?
3: Ja, die blijft inderdaad morgen zwak uit het zuidoosten waaien. Zwak, misschien hooguitmatig in de open gebieden. Maar meer dan een windkracht 3 verwacht ik zeker niet.
2: Dus voor de zeilers heb je niet echt goed nieuws eigenlijk.
3: Nee, het is erg kalm op het IJsselmeer.
2: Ja, nou ja, dat is ook wel lekker misschien. En het blijft zo, hè?
3: Ja, dat blijft inderdaad zo. Zaterdag misschien wat meer bewolking als we van het ene hoge drukgebied naar het andere hoge drukgebied overgaan. Maar neerslag verwacht ik niet. En de temperatuur die komt de komende dagen zo uit op zo'n 25, soms 26 graden. De wind die gaat wat uit het noordoosten waaien. En later volgende week wat meer uit het noorden. En dan zie je ook uiteindelijk in de tweede helft van volgende week iets lagere temperaturen. Dan zakken we terug naar zo'n 21, 22 graden. Maar ook dat is natuurlijk nog een hele aangename temperatuur voor de tijd van het jaar. Want normaal gesproken is het zo'n 19 graden eind mei. Dus wat dat betreft leven we ruimschoots boven onze stand.
2: Nou, heerlijk. Nou, dat mag ook wel, hè, na de afgelopen dagen, toch?
3: Ja, we hebben inderdaad 2 weken gehad waar we die 19 graden absoluut niet haalden. Het bleef soms onder de 15 graden. De nachten waren ook behoorlijk koud met in de buurt van het vriespunt. Maar dat is allemaal verleden tijd. De nachten komen we zeker niet meer onder de 12 graden. Dus wat dat betreft is het echt de zomerse periode begonnen.
2: Heerlijk. Lekker genieten van die zon. Heb jij een tuin, Rico?
3: Ik heb zeker een tuin, ja.
2: Nou, veel plezier daar de komende dagen.
3: Komt wel goed.
2: Oké, hoi hoi.

0: Talk to me, de grote hit.
1: Langs de Hoge Ring in Almerepoort is Landschapsbeheer Flevoland met een nieuwe groep vrijwilligers aan het maaien, harken en snoeien. De vrijwilligers maken de natuur geschikt voor de beschermde rugstreeppad.
0: Ja, kom me bekend voor.
1: Oh ja?
0: Ik doe hetzelfde bij mij in de week.
1: Nou, kijk eens aan.
0: Ja, die kikkersoort in het Almeerse dan, die zit sinds 2002 aan de Hoge Ring. Harold Boer van Landschapsbeheer Flevoland werkt het team in.
2: Wij gaan dit gebied ons gebied maken gewoon.
3: We zijn hier in het rugstreeppadden leefgebied in Almerepoort. Daar had ik inderdaad een nieuwe groep vrijwilligers voor nodig. En ja, we maken het gebied zo geschikt mogelijk, zodat die rugstreeppad hier zich helemaal thuis voelt.
4: Ja, dit is mijn eerste dag dat ik hier werk.
5: Dit zag ik in de krant en ik dacht, nou, dit ga ik doen. Ik werk graag in de tuin, ik wandel graag.
4: Ik vond het wel leuk om iets nuttigs te doen en dan voor de natuur. Dus, en ik ben met pensioen, dus dan heb je de tijd ervoor ook.
6: De beschermde rugstreeppad wordt weggevangen van bouwplaatsen en hier uitgezet. Het vrijwilligersteam haalt plantjes uit de poelen en houdt het gras kort, want daar houdt deze kikkersoort van.
3: De rugstreeppad kan een hele bouwplaats platleggen als die aangetroffen wordt. Nou, dat is echt niet wenselijk, voor vele partijen niet. Nou, een ecoloog zou die rugstreeppad bijvoorbeeld daar weg kunnen vangen en hier weer uit kunnen zetten. En dan is iedereen blij.
5: Achter ons zijn ze bezig om de stenen formatie vrij te maken, dus daar ben ik mee aan het helpen. En de poel, en er moet heel veel gemaaid worden.
7: Hoe blij bent u met deze groep?
3: Nou, hartstikke blij, want we hebben nu één oproepje gedaan. En ik ben direct 6 mensen rijker geworden die hier dat vrijwilligerswerk zien zitten.
4: Je staat wel een paar uur gebukt, dus het is wel zwaar toch wel. Het is wel je gaat er wel zweten, maar dat is goed voor je. Hè?
6: Maar we hebben alleen nog geen rugstreeppad gezien.
3: Nee, dat kan ik me voorstellen. Je hoort ze s'avonds vaak. Als het heeft geregend en je gaat s'avonds bij een vijver staan, dan kun je de roep van de rugstreeppad zeker waarnemen. Maar dan zie je hem ook vaak wel aan de waterrand zitten.
8: Oh, heb je genoeg bekers? Want ik heb zelf ook nog een beker bij me.
7: Zijn het nu vanaf vandaag vaste vrijwilligers? Of,
3: dat hoop ik. Ik ga ze straks extra even wennen met koffie, thee en koeken. Wat we overigens altijd wel doen. Maar dat hoop ik wel, dat ze het vandaag zo leuk hebben gevonden dat ze dit willen blijven doen.
5: Het geeft me rust. Ik geniet van de vogels. Het doet me goed. Dat is het eigenlijk.
1: Nou, dat is mooi. Anneke Rondeel was dat, een van de vrijwilligers die dus druk bezig is langs de Hoge Ring voor de rugstreeppad.
0: Gaan we meteen door met de berichten van buiten Flevoland. In Stadskanaal hebben zo'n 50 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar was het namelijk te druk. Volgens de burgemeester kan hij als buurgemeente niet wegkijken en is dit pure noodzaak. Hij is zeker niet blij met deze situatie.
9: Ik ben ook wel teleurgesteld in de rest van Nederland. Het komt inderdaad nu weer neer op een buurgemeente die de nek uitsteekt, zodat mensen vannacht niet buiten slapen. Ik vind het eigenlijk verschrikkelijk.
0: Vanochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. De burgemeester van Stadskanaal benadrukt dat de opvang eenmalig is.
1: Hetzelfde werk doen en toch minder betaald krijgen dan een man. Ja, dat bestaat nog steeds in Nederland. Volgens het CBS verdienen vrouwen in het bedrijfsleven voor hetzelfde werk per uur 6,1% minder. Nou, om dit te doorbreken komt minister Velbrief met een wetsvoorstel om de positie van vrouwen te verbeteren. Hij wil dat bedrijven openheid van zaken gaan geven.
10: Nou, dat geeft vrouwen een veel sterkere positie. En ook organisaties natuurlijk die zich hiermee bezighouden, vakbeweging, et cetera, om dit aan hart te maken bij hun werkgever. Te zeggen, ja, voor hetzelfde werk moet je hetzelfde betaald krijgen.
1: Ja, dat is duidelijk.
0: Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is het aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Het zijn vooral vrouwen die mantelzorg verlenen, maar volgens het planbureau neemt de groep mannen toe.
11: Wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving ook hulpbehoevend zijn en daardoor dat ze ook actief daar hulp gaan geven.
0: Ja, inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorgen, dat is veel.
1: Vandaag krijgen we meer te horen over de parlementaire enquête naar de coronacrisis. Vanaf volgende week worden mensen gehoord die daarbij betrokken waren, zoals oud-premier Rutte natuurlijk. In 9 weken tijd ondervraagt de commissie 50 mensen, zegt de voorzitter.
12: Waar wij ons op focussen is ons onderzoek. Dat we echt willen leren van die coronaperiode. Dat we besluiten willen reconstrueren. Nou, dat er ook publieke verantwoording gaat plaatsvinden.
1: We gaan het zien. Dat waren wat berichten van buiten deze provincie.

0: Met TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Flevoland met het regionieuws.
6: De politie van Almere heeft gisteravond laat 1 persoon aangehouden voor een steekpartij. Dat was op het station Almere Buiten. Daarbij raakte 1 persoon licht gewond. Sinds de invoering van het samenscholingsverbod in het centrum van Almere zijn er 29 boetes uitgedeeld, meldt de burgemeester. Het samenscholingsverbod heeft hij ingesteld na veel overlast. Het duurt nog 3 maanden. Intussen zijn er meer dan 100 mensen gecontroleerd die in groepjes bij elkaar stonden. Voor de schietpartij aan de Griend in Lelystad zijn dinsdagavond 2 mensen aangehouden. Bij de schietpartij raakte maandagavond 1 persoon gewond. De 2 verdachten zijn een 40-jarige man en een 42-jarige vrouw uit Lelystad. Bij de aanhouding is een vuurwapen gevonden. In Almere dreigen lange wachtlijsten voor inburgering als het Rijk niet met meer geld over de brug komt. Dat zegt wethouder Paul Tang. De gemeente komt elk jaar 1,3 miljoen euro tekort voor de begeleiding van nieuwkomers. De wethouder.
7: Wij hebben op dit moment om te zorgen dat we de taken op ons kunnen nemen 1 miljoen extra bijgevoegd. Dat kunnen wij niet volhouden.
6: Meer nieuws op web en app.
8: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Speciale eenheden van de politie hebben de afgelopen weken 2 keer op het punt gestaan om crimineel Jos Leidekkers te arresteren, meldt de Telegraaf. Het plan was om Leidekkers, bekend als Bolle Jos, op te pakken bij een boottocht in internationale wateren. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 tot 80 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloots zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken in dit geval. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump van de VS heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en het staakt het vuren wil verlengen.
9: Goedemorgen. Het weer in Flevoland. Er zijn vandaag flinke zonnige perioden, maar er trekken ook van tijd tot tijd enkele wolkenvelden over de provincie. De temperatuur komt vanmiddag uit op zo'n 20 of 21 graden en er waait erbij een zwakke tot hooguit matige westelijke wind. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon, ook komende nacht is het helder en de temperatuur wordt niet lager dan 10 of 11 graden. Morgen is het ronduit zonnig, want de zon schijnt van opkomst tot ondergang. De temperatuur komt uit op maar liefst 25 graden en er waait een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Ook de dagen daarna zal de zon het weerbeeld domineren en het blijft daarbij zomers warm met temperaturen vaak rond de 25 graden.
10: Ja, als je dan in de file staat, als het zo warm is, dat is dan misschien wat minder fijn. Nou, op dit moment valt het nog mee met de files. Er is 10 minuten vertraging op de A27 Almere-Gorkum. Dat is tussen Hilversum en knooppunt Lunetten. Op de A28 Amersfoort-Zwolle ben je 10 minuten langer onderweg tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Op diezelfde A28 tussen Staphorst en knooppunt Hattemerbroek. 20 minuten tijdverlies en een kwartier oponthoud op de N331 Emmeloord-Zwolle. Dat is tussen de Frankhuizer Allee en de aansluiting naar de A28. Flitsers zijn niet gemaakt. gemeld. Kun je doorgeven via de app van Flitsmeister. Ja, je weet het concept inmiddels, denk ik wel. 6 vrouwen die genomineerd zijn voor de titel Flevolandse Zakenvrouw van het Jaar. Wij spreken met alle 6. Ja, of misschien kan ik beter zeggen spraken. Want we hebben nog 1 te goed. Nog 1 in de aanbieding. Dat is Liedewij Kramer. Zij is van het bedrijf Intellect. Nou ja, hoofdletter I, hoofdletter Q. En dan kom je dus op IQ. En daar gaan we het over hebben.
11: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: marmalade, lekker op je boterham en loving things.
1: Ja, 6 vrouwen zijn genomineerd voor de titel Flevolandse Zakenvrouw van het jaar. Nou, in Flevoland is wakker. Praten wij met alle 6. En vandaag alweer de laatste. En dat is Lidewij Kramer. Zij is genomineerd in de categorie Zelfstandig Professional.
0: Lidewij coacht hoogbegaafde jongeren en traint docententeams. Dat doet ze via haar bedrijf Intellect in Rutte. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Dankjewel.
0: Op je website stel je je voor op de volgende manier. Hoi, ik ben Lidewij en ik ben hoogbegaafd.
2: Ja.
0: Nou, dan is het meteen maar duidelijk.
2: Ja, nou ja, wat ik merk wat mensen aanspreekt...
0: Ja.
2: Is dat ik zelf ook hoogbegaafd ben. Er zijn natuurlijk heel veel coaches en heel veel professionals... die werken vanuit de theorie. En ik heb ook dat stukje ervaringsdeskundigheid. Ik weet wat het is om hoogbegaafd te zijn. Ik weet wat ik moet doen. En ik weet ook hoe het voelt om hoogbegaafd te zijn. En om zo'n kind te zijn wat niet gezien is. Wat zich niet begrepen voelt. Waar eigenlijk ja, de wereld niet voor gemaakt is. Ik vind het ook heel mooi om te kunnen laten zien. Nee, met mij ging het ook helemaal fout.
0: Oh.
2: En uiteindelijk... ben ik nu hier.
0: Had jij een coach zoals jezelf willen hebben toen je jong was?
2: Zeker.
0: Ja, wat miste je dan gebruiken. Toen?
2: Nou, wat ik mis is eigenlijk wat heel veel kinderen missen. De vaardigheden. Je wordt cognitief, als het goed is, op school uitgedaagd. Maar wat je mist is, je mist de vaardigheden, die heb je niet nodig. Je hoeft niet te kunnen plannen, je hoeft niet te kunnen doorzetten. Want dingen gaan eigenlijk altijd heel goed. Tot een bepaald punt dat ook jij je best moet doen... maar dan weet je niet hoe dat moet. En bij mij kwam dat punt pas toen ik ging studeren. Ja, en dan is er echt helemaal niemand meer die zegt... meid, wij gaan even zitten en wij gaan met jou een planning maken.
0: Want je deed de basisschool, neem aan VWO, heb je gedaan.
2: Ja, maar dat
0: met
2: ging
0: 2 vingers
2: al niet
0: in
2: meer...
0: de neus.
2: Nou, nee, dat, nee helemaal
0: oh?
2: niet. Nee, maar ik wist ook niet, ik had geen strategie. Hè. Mijn strategie was, ik ben in de les en ik ben soort van aanwezig mentaal en lijfelijk. Maar ik doe af en toe zo'n opdracht. Ja, en dan haal ik het. En op een gegeven moment gaat dat niet meer.
0: Ach,
1: nee, maar ja, dit is, en dat hoor ik ook een beetje, jouw hoogbegaafdheid is natuurlijk heel iets anders dan slim zijn.
2: Ja, absoluut. Ja, goed. En ik wil even verduidelijken, dat ben ik allebei, hè?
1: Maar... ja, nee, zeker. Daar twijfel ik ook niet aan. Maar dat is misschien waar het bij scholen misgaat, in de begeleiding.
2: Ja, nou ja, waar het sowieso bij scholen heel vaak misgaat in de begeleiding... is dat het niet wordt begrepen. Er wordt misschien gedacht, hé, je krijgt een extra werkje. Nou, sowieso, ik weet niet of jullie blij worden van extra werkjes... maar ik niet per se.
0: Nee, kost vrije tijd.
2: Daarom. Jo. Dus je denkt, extra werkje, ik wil geen extra werkje. Ik wil gewoon dat er een programma is wat bij mij past. Wat voor mij is gemaakt en dat ik niet extra moet blijven. Ik wil iets minder doen van wat ik toch al kan. En iets meer doen van wat mij uitdaagt. En dat heb je dus nodig om te leren plannen, doorzetten, organiseren, hulp vragen. En dat is wat ik ook heel erg heb gemist.
0: En als je dat dan kunt, die 4 dingen die je noemt, dan ga je makkelijker door het leven.
2: Ja, dan zijn er nog 7 en 11 executieve vaardigheden. Daar oefen ik mee. Ik heb een programma ontwikkeld, Coachen met Spellen, waar ik met spellen die executieve vaardigheden oefen. Ja, en dan kom je er. Maar ja, je kunt je voorstellen, als jij al 14, 15 jaar het op dezelfde manier doet, dan kun je op je kop gaan staan. Voordat je ineens dat helemaal om gaat zetten. Je hebt echt iemand nodig die zegt, hey joh, dit is wat je altijd doet. Dit is hoe jouw brein werkt. Dit is waarom het anders is. En ik ga je helpen. Ik heb hetzelfde meegemaakt. Ik heb 8 jaar over mijn VWO gedaan. En alsnog was ik daar op mijn 16e weg. Dus kun je rekenen hoeveel ik heb versneld op de basisschool. En het ging helemaal niet lekker.
1: Nee. Vanuit jouw eigen hoogbegaafdheid ben je dus je bedrijf begonnen. Komen ouders wanhopig bij jou? Of?
2: Ja, helaas. Ja, kijk, je kunt je voorstellen als het op een gegeven moment dan gaat het een beetje schuren, hè, op school. Dan ga je als ouder met je denken, hé, wat is er aan de hand? Soms weten ouders ook nog helemaal niet dat hun kind hoogbegaafd is. Maar die denken, ja, er is wel iets. Dat is vaak, ik werk heel veel bijna alleen maar met oudste kinderen uit een gezin. Want daarna weten de ouders, oh ja, hè, mijn kind is hoogbegaafd. En die daarna, daarvan vinden we niet dat hij heel erg dom is, zeg ik altijd. Dus dan is hij ook hoogbegaafd. Want het verschil, dat is gewoon enorm. Ja, en dan weet je wat je moet doen, aan welke bel je moet trekken. Maar bij dat eerste kind niet. Ja, en dan ga je op een gegeven moment een beetje zoeken. En dan denk je, potverdikkie, volgens mij is mijn kind hoogbegaafd. En nu? En dan ga je ze wat aangeven bij school. Nou, dan komt er dus misschien een extra werkje of een extra programmaatje of een plusklassenmiddag in de week. Ja, dat is allemaal heel erg leuk. Maar hoe hoogbegaafder, hoe meer je afwijkt en hoe meer aanpassing je nodig hebt. Ja, en ondertussen, tegen de tijd dat de mensen bij mij komen, dan zijn ze echt in de wanhoop.
1: Ja, en jij coacht dus hoogbegaafde kinderen en jongeren. Maar op welke manier doe je dat nou?
2: Nou, met coachen met spellen dus. Dus het klinkt.
1: Ik bedoel, dan gaat iemand bij jou aan tafel zitten en dan? Ja. Wat ga je doen?
2: Nou, dan trek ik mijn tas open. Dan stal ik mijn assortiment uit. En dat heb ik dan al toegespitst.
1: En waar bestaat dat uit, dat assortiment?
2: Nou, dat zijn dus de spellen. Dus ik heb de bekende
1: spelletjes.
2: Spellen. Ja, spelletjes. Echt zo leuk als het klinkt. Dus ik heb de bekende, ik heb de beverbende en set en Halligalli en zo. Maar ik doe ook mijn best om allemaal spellen te vinden die niet iedereen al kent. Ook voor mezelf heel erg leuk, want ik doe het al 7 jaar. Ik ga niet 7 jaar dezelfde spellen spelen. En ik vind het ook leuk om die kinderen een beetje te prikkelen. Van, ik heb wat anders. Ik ben iemand anders. Ik heb wat anders. We doen het op een andere manier. En dit is precies voor jou gemaakt.
1: Maar hoe kun je, want ik zie het nog niet helemaal. Hoe kun je kinderen en jongeren coachen aan de hand van beverbende of Halligalli? Hoe doe je dat?
2: Stel je voor met beverbende, je hebt die 4 kaarten. Je mag er 2 bekijken, hè, weet je wel, aan het begin. Die andere 2, die weet je niet. En je moet dus de hele tijd moet je onthouden wat je hebt, waar je het hebt, wat de ander al heeft gewisseld. Je wil dan gaan ruilen met elkaar. En daar heb je enorm werkgeheugen voor nodig. Je hebt daar bijvoorbeeld ook reactie-inhibitie voor nodig. Dat weerhoud je ervan om fouten te maken. Dus als je denkt, die wil ik hebben. En dat je dan denkt, misschien toch nog heel eventjes wachten op het juiste moment bijvoorbeeld. Nou, met Halligalli heb je juist geen reactie-inhibitie nodig. Dan moet je meteen gaan. Dus dan heb je echt nodig dat je taakinitiatie hebt bijvoorbeeld. Dat je denkt, deze is voor mij. Nou, en zo zijn eigenlijk in alle spellen kun je wel 3, 4, soms 5 executieve vaardigheden vinden die daar echt centraal staan. En ik kies dan uit wat jij nodig hebt, bijvoorbeeld iets met werkgeheugen. Dan kies ik daar een stuk of 4, 5 spellen voor uit. Mag jij kiezen welke we gaan doen? En daar oefenen we dan mee.
0: Ja, hartstikke leuk. Maar ja. je werkt dus met leerlingen. Je gaat ook bij docententeams langs.
2: Zeker.
0: Hebben zij voelsprieten genoeg om die kinderen eruit te halen die hoogbegaafd zijn?
2: Nou, daar ben ik dus voor.
0: Nee,
2: dus,
0: maar het antwoord is dus nee.
2: Het antwoord is, het is lastig. En je hebt daar echt wel training voor nodig. Wat je denkt, en dat denken jullie misschien ook, en de luisteraars. Een hoogbegaafd kind, dat gaat lekker. Dat valt op, dat haalt alleen maar 8 of hoger.
0: Ja,
2: en
0: die pik je er zo test uit,
2: ja,
0: denk ik dan.
2: Die vallen hartstikke op. Nou, nee, want... Nee. Nou,
1: onderpresteren,
2: hè? Ja, exact. Ja. Je kunt onderpresteren, absoluut. Dus dan haal je echt onvoldoendes. Maar je kunt ook relatief onderpresteren. Dus als je eigenlijk in je mars hebt om die 8 te halen. Maar dat lukt niet, omdat je dus bijvoorbeeld geen strategieën hebt.
0: Ja, je kan niet plannen en zo.
2: Ja, dan haal je die 6.
0: Of doen ze het ook expres, omdat ze denken, nou, ik wil niet opvallen?
2: Nou, weinig. Weinig.
0: Nee?
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Ja,
0: nee, kind wil er toch bij horen, bij het gemiddelde?
2: Ja, maar ja, op een gegeven moment, zeker op die leeftijd, dat je die bewuste keuzes kunt maken.
0: Ja,
2: dan weet je echt wel heel duidelijk dat je er niet bij hoort. En er zijn echt wel kinderen die gaan dat onbewust doen. Hè? Je ziet dat heel vaak, gaan ze naar de kleuterklas, gaan ze ineens weer in hun broek plassen. Mm. Want dan krijg je aandacht van de juf. Dus dat is leuk.
0: Oh ja.
2: Ja, maar ja, echt heel bewust onderpresteren. We hebben veel meer last van ontbrekende vaardigheden en strategieën dan dat we ons best doen om er op die manier bij te horen.
1: Ja, je bent dus genomineerd, hè, voor die titel Flevolandse Zakenvrouw van het jaar. Ondernemer. Welke eigenschappen helpen jou nou in dat ondernemerschap?
2: In het ondernemerschap? Ik ben echt een doorzetter. Kijk, ik heb 8 jaar over het VWO gedaan en ik heb het verdorie wel afgemaakt.
1: Ja.
2: Daarna ben ik aan heel veel studies begonnen. Heb ik er ook maar 2 van afgemaakt. Toen heb ik echt mezelf een beetje heel erg leren kennen. In meid, je hebt eigenlijk helemaal geen vaardigheden. Je hebt geen strategie. Je doet maar wat. Je kijkt ernaar en dan lukt het niet. En wat doe je dan? Toen heb ik dat zelf moeten ontdekken. En eigenlijk vanuit die kracht ben ik weer verder gaan kijken van, ja, hoe kan ik nou anderen daarmee helpen? Dus eerst wel even dacht ik ga voor de klas staan. Vond ik echt heel erg leuk. Ik vind pubers geweldig. Nou, volgens mij zijn er ook niet veel die mening delen.
0: Daar kun je best werk in vinden. Ja,
2: ja, hè?
0: Ja, ja.
2: Maar en uiteindelijk dacht ik, ja, voor de klas is toch niet helemaal mijn ding. Maar die pubers, die zijn hartstikke mooi. En ik wil ze gewoon iets geven wat ze niet op school standaard krijgen. Heel veel mensen kunnen Engels geven. Maar niet heel veel mensen kunnen doen wat ik nu doe met die uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen op deze manier werken en hen echt vooruit helpen.
1: Ja, mooi, mooie missie.
2: Ja.
1: Ja, nou, daar zal ook die nominatie wel mee te maken hebben met hoe jij het natuurlijk aanpakt.
0: Ja, maar nu nog winnen, hè, 19 juni.
1: Jawel, maar goed, die nominatie betekent ook al wel wat voor je, denk
2: Zeker.
1: Ik.
2: Zeker, ja, want je zegt nu nog winnen. Ja, weet je, tuurlijk, hè, hartstikke welkom, stem op mij. Maar Het belangrijkste vind ik echt de erkenning eigenlijk die je op deze manier krijgt voor wat je doet en wat je missie is. En ik voel me daar zo door gezien. Ja. Kijk, als ZZP'er, je werkt alleen, hè? En je werkt natuurlijk met klanten en die zijn blij. En dan denk je, nou, hartstikke leuk. Maar wat er verder omheen gebeurt, dat krijg je niet helemaal mee. En nu krijg je echt zo'n mooie opsteker. Echt zo'n erkenning voor je werk. Ja, ik krijg er kippenvel van. Ik vind het echt prachtig.
1: Nou, super. Dank voor je mooie verhaal en heel veel succes, Liedewij.
2: Dankjewel.
1: Liedewij Kramer was dat.
0: En straks de rubriek Wat heb ik gemist op radio en tv.

0: Stil champagne door Davina Michel. Ik zeg, wacht nog even tot vanavond, dan mag de kurk eraf.
1: Ja, zeker.
0: Ja, daarom. En overdag doe ik dat niet. Kurk eraf.
1: Nou, uurtje of vier 's middags kan je ermee beginnen, hoor.
0: Daar ben ik mee gestopt.
1: Oh ja? Ja. Sinds een week?
0: Nee. Oh. Nou, vorig jaar al.
1: Oh, oké. Goed zo. Ja. Zeg, wij gaan het even hebben over Annie M.G. Schmid. Gisteren was de geboortedag van haar. Vandaag is haar sterfdag.
0: Toevallig heel dicht bij elkaar.
1: En in De Rode Draad ging het over haar nalatenschap. En dan specifiek over de rol die dieren spelen in haar werk. Wendela de Raad is gespecialiseerd in jeugdliteratuur. Ze deed onderzoek naar Pluk van de Pettenflat. Nou, wie heeft daar nou niet uit voorgelezen? Fantastische boeken toch, hè, van Annie M.G. Schmid. Dieren zijn eigenlijk vanaf het begin van de jeugdliteratuur in de 18e eeuw al aanwezig. En die hebben vooral een voorbeeldfunctie, weet de raad.
2: Bijvoorbeeld een hond die zich heel goed gedraagt en heel goed opgevoed is, kan als voorbeeld dienen voor een goed opgevoed kind. En je kan je voorstellen dat in een verhaal waarin kinderen zich niet gedragen zoals het hoort en zich niet meer laten onderdrukken of domesticeren eigenlijk, hè, dat een hond in zulke verhalen ook niet meer echt een plek heeft. Dat je dan dus als schrijver met andere dieren moet komen om je verhaal te kunnen vertellen.
1: Ja, en in Pluk van de Pettenflat gebruikt Schmid veel van die andere soort dieren.
2: De kakkerlak, Zaza, de Karel de Meeuw en Dolly de Duif, dat zijn de bondgenoten van Pluk. Dus daar gebruikt Annie M. G. Schmid eigenlijk nog een heel traditioneel idee van kinderen en dieren. Maar ze, in plaats van dat die kinderen en dieren machteloos zijn, hebben ze nu wel macht en kunnen ze zich verzetten, kunnen ze dingen bewerkstelligen in het verhaal, kunnen ze bijvoorbeeld de Torteltuin redden in Pluk van de Pettenflat.
0: En dan heb ik er weer een. Vorige uur had ik het over Zaza. Mm-hmm. Die in een andere serie een zebra is in plaats van een kakkelak. Nu heeft het over Karel de Meeuw. Toch?
1: Karel de Meeuw?
0: Ja.
1: Ja, wat is daarmee dan?
0: Ja, ik ken ook een Karel de Kever.
1: Karel de Kever? Waar ken je die van dan?
0: Dat is een liedje van Alexander Curly.
1: Ja, dat wordt me te ingewikkeld, hoor. Ik hou het liefst bij Annie M.G. Schmid en al haar fantastische boeken.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, we hadden het net over prijzen uitreiken. Dat is dan 19 juni bij de Flevolandse Zakenvrouwen. Op televisie gisteravond konden ze er ook wat van. Er werden de Musical Awards uitgereikt in de categorie Beste Musical. Genomineerd waren Hadestown.
1: Ja, sorry dat ik je onderbreek, maar is het Hades of is het Hadestown? Want het is town, dat is Engels.
0: Oh, ja, ik dacht, we zitten in de onderwereld. Want Hades is weer de god van de onderwereld.
1: Ja. Ja, dat en is ik ook dacht, weer waar. Nou, dus ik vind een beetje, die combinatie van woorden een beetje gekker.
0: Dan zitten we een beetje downtown. En dan daaronder.
1: En daar is dan ook weer een liedje van?
0: Ja.
1: Dan ga jij misschien zo wat draaien. Nee, nou, het wordt veel te ingewikkeld.
0: Maar ik hoor
1: net
0: van de regie dat het Hadestown is.
1: Oh, toch wel. Nou, ja, kijk daarom. Eens aan.
0: 40-45 de musical, die doet ook mee. En Haarlak, maar dan heet het Hairspray. Nou, die waren allemaal genomineerd. En wie heeft er nou toch gewonnen?
3: Met 44% van de stemmen is de winnaar 40-45 de musical.
0: Mooi, weten we dat ook weer. Dat
1: waarom moet er nou ook zo geschreeuwd worden?
0: Dat moet je de AVRO vragen. En als je het in
1: maar
0: zin
1: ik ken alle drie niet,
0: op.
1: Moet ik zeggen.
0: Nee,
1: Hairspray niet, 40-50 de musical niet en Hadestown ook niet.
0: Heb je nog vakantiedagen? Kun je erheen?
1: Ja, die heb ik wel. Ja, ik heb 40-45 overwogen. Oh. Maar ik ben er nog niet over uit of ik... die andere, Soldaat van Oranje, ben ik wel geweest. Twee
0: ik
1: keer.
0: Ik ook. Oh, één keer van.
1: Ik ga er nog even over nadenken.
0: Waarom? Laat me weten of het leuk is, dan ga ik ook.
1: Nou ja, leuk. Dat vind ik een beetje in deze een beetje vreemde...
0: Nee, of woord. Het de moeite waard is.
1: Ja, oké.
0: Daarom.
1: Ja.
0: En het waren ze, wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. Ik ga nog even door met een uurtje muziek.
1: Waarom lach jij?
0: Huh?
1: Arnoud komt hier binnen in de studio.
0: Oh, ja, die...
1: Hadestown. Leo, je wordt eigenlijk uitgelachen, dus.
0: Ja, nou, dat mag je.
1: Oh, dat mag. Nou, dat is toch aardig.
0: Hij mag me toelachen. Jij bent er morgenochtend weer, hè?
1: Bij Leven en Welzijn.
0: Oh, goed zo. Voor Flevoland is wakker om 6 uur.

0: Dit is Flevoland.
1: Arrestatieteams zijn er binnengevallen bij allerlei bedrijven. Schietpartijen. En dat zijn dingen die gewoon niet zo prettig zijn als je daar je bedrijf probeert te runnen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het probleem is bekend, maar de oplossing is nog niet in zicht.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Een ecoloog zou die rustgepad bijvoorbeeld daar weg kunnen vangen en hier weer uit kunnen zetten. En dan is iedereen blij.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapcomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
6: Woonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
7: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Aanhouding na steekpartij vannacht op station Almere Buiten en 2 aanhoudingen voor schietpartij Lelystad. Meer nieuws in de bulletin van 9:30.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tientallen asielzoekers die vannacht hebben geslapen in Stadskanaal zijn weer terug in Ter Apel. Daar konden ze gisteren niet terecht omdat er alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Deze man uit Jemen vertelt aan verslaggever Jeroen de Jager dat de voorzieningen vannacht beperkt waren.
11: There is a toilet, but you can't take a shower.
12: You couldn't take a shower, dus geen douche, wel toilet. Did you get any food?
11: Not yet.
12: Geen eten gehad? When was the last time you got food?
11: Yesterday afternoon, maybe at 4, 5.
10: Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Nederland heeft plannen om drugscrimineel Jos Leidekkers te arresteren op het laatste moment afgeblazen. Het plan was om Bolle Jos samen met speciale eenheden te overmeesteren in internationale wateren bij Sierra Leone. Waarom dat op het laatste moment niet doorging, is onduidelijk. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. Het RIVM heeft niet onderzocht hoeveel coronadoden het had gescheeld als Nederland eerder in een lockdown was gegaan. En dat ondanks een toezegging van toenmalig zorgminister Kuipers. Die zegt dat het nog steeds relevant is om de berekening te maken, vertelt journalist Milena Holdert van Nieuwsuur.
13: Hij zegt dat het een les is waar je van kan leren voor de toekomst. En ook andere deskundigen die ook in de begeleidingscommissie zitten van het laatste rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de corona-aanpak, die zeggen ook, het geeft je iets concreets in handen om terug te kijken.
10: Volgens Kuipers hadden waarschijnlijk tot zo'n 4000 coronadoden kunnen worden voorkomen. Vanaf volgend jaar wordt het, als het aan het kabinet ligt, mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten. Bij onverklaarbare verschillen kunnen vrouwen om een eerlijker salaris vragen of de vakbond inschakelen. Het weer, een mix van zon en wolken, blijft droog en er staat bijna geen wind. Het wordt vanmiddag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Verkeersinformatie, files van de ANWB. A9 Diemen Amstelveen tussen Holendrecht en Amstelveen 4 minuten. De A27 Almere Gorkum tussen Hilversum en Knooppunt Lunette 10 minuten. A28 Groningen Amersfoort tussen de afrit Nieuw-Leusden en Knooppunt Hattemerbroek 10 minuten. N50 Emmeloord Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en Knooppunt Hattemerbroek 7 minuten. En de N331 Emmeloord Zwolle tussen Werkerlaan en Serenbroek. 6 minuutjes onderweg, langer onderweg dan je had gepland. Flitsers die staan op de A6 bij Almere, Lelystad richting Buitenberg. bij hectometerpaal 52. Komt ook een melding binnen dat ze zou staan bij 48,8. Zou er twee kunnen zijn, maar het zou er ook één kunnen zijn. Nou, als u nog een keer kunt bevestigen welke dat is, doe dat dan alsjeblieft via de app van Flitsmeister. Daar is dat ook te lezen dat er een flitser is gezien op de Schokkerringweg in Noordoostpolder. Beide richtingen, en daar heb ik nog geen hectometerpaal van, dus ook daarvoor mag je de app van Flitsmeister gebruiken. Flevoland Muziekland staat op punt van beginnen en zometeen een oude nummer 1.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
17: Wat een goed plan.
16: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
17: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
16: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
18: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
19: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
20: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
21: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke.
22: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
21: Oké, we gaan.
23: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
24: Met Leo Schouwenaar.

Bruno Mars, I Just Might. Hij stond eerder dit jaar op nummer 1 in de Nederlandse hitparade. Begonnen Flevoland Muziekland met Soul Sister and The Way To Your Heart. Goedemorgen, welkom bij dit programma. Je mag je bijdrage doen. Verzoekjes aanvragen kan via WhatsApp 0320 28 50 50. WhatsApp 0320 28 50 50. Van harte welkom om je suggestie te doen. En ik heb weer een plaatje uit.

The Rubettes and Sugar Baby Love. En daarvoor Duncan Lawrence en The Electric Life. Kiki Kikidiv, die is op stap geweest en die is naar Zwifterpand geweest. Ja, dat gaat een beetje... De planningen bij de renovatie van het zwembad is daar... ja, komt niet helemaal goed uit. Als het mooi weer is, dan gaan de zwembaden dan graag bij tijds open. Dat is altijd Zwifterpand en Biddinghuizen tegelijk. Maar nu moet er nog wat gebeuren in Zwifterpand. En je ziet daar een graafmachine. Er ligt nog zand, er staat de kruiwagen, afzet, hekjes staan er nog. En de meneer is bezig aan een zaagtafel om het allemaal mooi in orde te maken. Maar ja, wat is nu het verschil tussen de linker en de rechter foto? Als jij dat ziet, dan mag je bellen 0320 28 50 50. Je mag het ook doorgeven op omroepflevoland.nl/kiek. Een aantal mensen heeft dat al gedaan. Er zitten ook een paar goede inzendingen bij. Maar wil je daarbij, dan kom je in de Grabbelton. En dan gaan we uit al die aanmeldingen gaan we luisteraars kiezen. Die gaan we bellen na 11 uur. Dus voor 11 moet je het even doorgeven. En die mogen dan draaien aan het Rad van Fortuin. Voor mooie prijzen.

jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen? Of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren. Op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Flevoland met het regionieuws.
8: In Purmerend is een 20-jarige man uit Almere aangehouden na de vondst van een hennepkwekerij. Op een industrieterrein vond de politie 800 planten. Die zijn vernietigd en de apparatuur is in beslag genomen. De stroom werd illegaal afgetapt. De politie van Almere heeft gisteravond laat één persoon aangehouden voor een steekpartij. En dat was op het station Almere Buiten. Daarbij raakte één persoon licht gewond. Sinds de invoering van het samenscholingsverbod in het centrum van Almere zijn er 29 boetes uitgedeeld. Dat meldt de burgemeester. Het samenscholingsverbod heeft hij ingesteld na veel overlast. Het duurt nog 3 maanden. Intussen zijn er meer dan 100 mensen gecontroleerd die in groepjes bij elkaar stonden. Meer nieuws op web en app.
9: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De tientallen asielzoekers die vannacht hebben geslapen in Stadskanaal zijn weer terug in Ter Apel. Daar konden ze gisteren niet terecht omdat er alleen nog plaats was voor de meest kwetsbare asielzoekers. Nederland heeft plannen om drugscrimineel Jos Leidekkers te arresteren op het laatste moment afgeblazen. Plan was om Bolle Jos met speciale eenheden te overmeesteren in internationale wateren bij Sierra Leone. Waarom dat op het laatste moment niet doorging is onduidelijk. De politie heeft de Limburgse archeoloog Wim Dijkman weer vrijgelaten. Hij was gisteren opgepakt omdat hij de mogelijke botten van de Franse musketier D'Artagnan achterhield. Toen hij de botten had afgegeven mocht hij weer gaan.
10: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Er zijn vandaag flinke zonnige perioden, maar er trekken ook van tijd tot tijd enkele wolkenvelden over de provincie. De temperatuur komt vanmiddag uit op zo'n 20 of 21 graden en er waait erbij een zwakke tot hooguit matige westelijke wind. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon, ook komende nacht is het helder en de temperatuur wordt niet lager dan 10 of 11 graden. Morgen is het ronduit zonnig, want de zon schijnt van opkomst tot ondergang. De temperatuur komt uit op maar liefst 25 graden en er waait een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Ook de dagen daarna zal de zon het weerbeeld domineren en het blijft daarbij zomers warm met temperaturen vaak rond de 25 graden.
8: Dankjewel Rico van Weerplaza. Nog 2 files van de ANWB. Gaat om de A9, Diemen-Amstelveen, tussen Zuidoost en Amstelveen, een ruime kwartier. Staat daar een kapotte auto en de rechterrijstrook is afgesloten. Dan nog een file op de A27, Almere-Gorkum, tussen Hilversum en knooppunt Lunette. 8 minuten langer onderweg. Zometeen weer een duik in de hitpanade van toen. Maar eerst nog Monsters en Men.
11: Goedemorgen.
12: Flevoland Muziekland.
11: Met Leo Schouwenaar.

0: Weerman Johnny Willemsen wordt er wel eens mee geplaagd met Who's Johnny van Aldi Barts.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1986 hebben we deze week gekozen, of vandaag gekozen. En we zitten in precies dezelfde week als nu. Week 21 namelijk. Ja, het schiet alweer lekker op. Ja, toen was Wem net uit elkaar en had George Michael solo hits. En op nummer 1 stond er een plaat die dankzij een reclamespotje weer op nummer 1 kwam, maar jaren geleden ook al op nummer 1. En het is nu alweer oud nieuws dat ik dit vertel, want we hebben het over 1986. Maar die draai ik allemaal niet. Ik heb gekozen voor een Britse band die 1 single hit had in Nederland. The Outfields and Your Love.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1986.

Shanna Spiro van Flevoland, Material Lover, nieuwe single. En zangeres is nog maar 20, is een lentejong en komt uit Groot-Brittannië. Dan weet je dat ook weer. En daarvoor The Outfield met Your Love uit de hitparade van toen. We kiezen vandaag voor 1986. En Bastiaan Boog, over een uur, kiest dan ook een liedje uit die lijst van week 21 van 1986. Dan een liedje uit een rommelige Britse televisieserie. Kijk je tv en luister je naar de radio tegelijk? Dan heb ik nog een plaatje voor je. Twee foto's van Kiek de Kiekendief, ons dagelijkse spel. Waarbij er op de rechterfoto iets is veranderd ten opzichte van de linkerfoto. Als je het ziet mag je doorgeven via omroepflevoland.nl/kiek. Daar staat de foto ook. En je mag ook bellen 0320 28 50 50.

0: interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Mooi, leeuw kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar die

Maak me nou gek, Samuel Welton en Little Kleine. Daarvoor een, oh, dat was een ouwtje. Tom Jones en It's Not Unusual. Zometeen nog een uurtje Flevoland Muziekland. Dan met Bastiaan Boog, had ik alles gezegd. Maar ik zeg het nog een keer, dan met Bastiaan Boog. En ik heb er nog eentje voor je van de Londense zangeres Dua Lipa. En Be The One, tot nieuws aan de reclame van 10 uur.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Als ze niet aan die regels voldoen en je mag straks niet meer produceren, ja, dan wordt brandstof ook, maar ook het gas, een heel schaars goed. En dan wordt het nog weer duurder.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland, op radio en tv.
2: Dit is Flevoland.
3: Arrestatieteams zijn naar binnen gevallen bij allerlei bedrijven, schietpartijen. En dat zijn dingen die gewoon ja, niet zo prettig zijn als je daar je bedrijf probeert te runnen.
2: Ook dit is Flevoland.
4: Het probleem is bekend, maar de oplossing is nog niet in zicht.
2: En dit is ook Flevoland.
5: Een ecoloog zou die rustigpad bijvoorbeeld daar weg kunnen vangen en hier weer uit kunnen zetten. En dan is iedereen blij.
2: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
7: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
8: Hendrix, buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
9: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
8: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendrix.nl.
10: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Almeerder aangehouden in Purmerend voor een hennepkwekerij. En rechter veroordeelt Almeerder die de bankrekening van senioren plunderde. Meer nieuws in de bulletin van 10:30.
0: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505.
12: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen, omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte een noodopvang in. Daar waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De Amerikaanse chipfabrikant Nvidia heeft afgelopen kwartaal een recordomzet van ruim $80 miljard behaald. De winst verdrievoudigde ten opzichte van een jaar eerder. Door de groei is Nvidia nu het waardevolste bedrijf ter wereld. Ondanks deze cijfers steeg het aandeel van Nvidia niet erg hard. Beleggers lijken gewend aan het succes van het bedrijf. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer komen. De Joodse school Geider in Amsterdam blijft vandaag dicht vanwege een dreigende situatie. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens de politie kwam er een telefonische melding binnen waar onderzoek naar wordt gedaan, meldt de regionale omroep NH. Bij de school ging in maart nog een explosief af. Burgemeester Halsema van Amsterdam nam daarop extra veiligheidsmaatregelen rond de school. Joodse instellingen in de stad worden al jaren zwaar beveiligd. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Ze waren met honderden anderen onderweg naar Gaza met hulpgoederen, maar werden door Israël meegenomen. Ze werden volgens premier Jette op een mensonterende manier behandeld. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal. weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen, omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte een noodopvang in. Daar waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De Amerikaanse chipfabrikant Nvidia heeft afgelopen kwartaal een recordomzet van ruim $80 miljard behaald. De winst verdrievoudigde ten opzichte van een jaar eerder. Door de groei is Nvidia nu het waardevolste bedrijf ter wereld. Ondanks deze cijfers steeg het aandeel van Nvidia niet erg hard. Beleggers lijken gewend aan het succes van het bedrijf. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer komen. De Joodse school Geider in Amsterdam blijft vandaag dicht vanwege een dreigende situatie. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens de politie kwam er een telefonische melding binnen waar onderzoek naar wordt gedaan, meldt de regionale omroep NH. Bij de school ging in maart nog een explosief af. Burgemeester Halsema van Amsterdam nam daarop extra veiligheidsmaatregelen rond de school. Joodse instellingen in de stad worden al jaren zwaar beveiligd. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Ze waren met honderden anderen onderweg naar Gaza met hulpgoederen, maar werden door Israël meegenomen. Ze werden volgens premier Jette op een mensonterende manier behandeld. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Lekkere muziek op Urk FM.

Efteling Nelis. Kijk nou eens leedje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de rond.

Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Pjotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Pjotr wel waarderen om zijn eetbaarheid.

Er klinkt weer dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 werst en in Den Haag, daar woont een graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 werst en daar was laatst een meisje los.

0: Dit is het nieuws op RUK FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mail aan familieleden. De activisten waren met honderden anderen op schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Ze werden door Israël onderschept en naar Israël gebracht. Nederland en andere landen hadden veel kritiek op de manier waarop ze zijn behandeld. Premier Jette noemde het mensonterend. Aan het einde van de middag landden de activisten in Istanbul. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn vanmorgen weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte voor één nacht een noodopvang in. Er waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat pas aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens regionale omroep NH gaat het om de school Geider, waar in maart een explosief afging. Sindsdien zijn er extra veiligheidsmaatregelen ingesteld. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo gaat de nationale voetbalploeg van het land een trainingskamp verplaatsen. Dat zou in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn, maar de ploeg wijkt nu uit naar België. Congo heeft zich voor de tweede keer in de geschiedenis geplaatst voor een WK. De ebola-uitbraak is onlangs uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen volop zon en dan 26 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.
2: Frankie, wat een gezellig feestje hier. Maar waar komen die vliegen vandaan?

doosje openmaken. Oh, wacht even. Ik krijg het doosje niet open. Oh, ik heb hem op zijn kop. Wacht even. Kijk, nou, daar zal je mee hebben. Is dat een mooie fluit of wel? Prachtig. Ik ga hem even in elkaar zetten.

stroom als water uit de kraan. Ja, ik zal doorgaan. De kip zei tot de haan: we zullen doorgaan. We zullen doorgaan. Tot het een hit zal zijn. We zullen doorgaan. Ik wil in losse groeven staan. Dus moet ik doorgaan. Het graan heeft de orkaan doorstaan door te gaan. Dus wil ik doorgaan. Tot het een hit zal zijn. Ja, ik zal doorgaan. Ik wil dwars door iedere beeldbuis gaan en doorgaan. Ik heb duis achter me staan. Dus ik kan doorgaan. Ja, ik kan doorgaan. Tot het een hit zal zijn.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al onder meer verdacht van ontucht in Hoogkerk met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. De winst van chipfabrikant Nvidia is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Het Amerikaanse bedrijf boekte een recordomzet van $80 miljard. Nvidia maakt vooral chips voor AI datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer worden gebouwd. Het Amphia ziekenhuis in Breda komt in actie tegen de hoeveelheid sigarettenpeuken rond het ziekenhuis. Het heeft de gevonden peuken tentoongesteld in een glazen koker in de hal. Het gebied rondom de ingang is al jaren rookvrij, toch ligt het rond het ziekenhuis vol met peuken. In de koker zitten 10.000 sigarettenpeuken die de afgelopen 4 dagen verzameld zijn op het terrein. Het ziekenhuis in Breda hoopt met de actie rokers af te schrikken. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ondanks de noodopvang in Stadskanaal hebben toch enkele asielzoekers in Ter Apel vannacht buiten geslapen. Het gaat om een handjevol mensen, zag een verslaggever van de NOS. Volgens burgemeester Velema van Westerwolde heeft iedereen de kans gehad om binnen te overnachten. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit de laatste dagen overvol. Ook de komende dagen wordt drukte verwacht in het aanmeldcentrum, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De verwachting is dat in Ter Apel vannacht 120 plekken te weinig zijn. Het Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en lijkzakken. Het Amphia ziekenhuis in Breda stelt 10.000 sigarettenpeuken tentoon in een glazen koker. De peuken zijn in 4 dagen tijd rondom het ziekenhuis verzameld. Ondanks het rookverbod steken veel mensen op het terrein een sigaret op, dus voert het ziekenhuis in Breda actie. Het hoopt rokers zo te ontmoedigen. Een record aantal bergbeklimmers heeft gisteren de top van de Mount Everest bereikt. Maar liefst 274 mensen beklommen de berg met succes vanaf de Nepalese kant. Volgens bergsportorganisaties kwam dat vooral door het gunstige weer. Het zijn er ruim 50 meer dan het oude record, dat stamt uit 2019. Misschien loopt het aantal nog op, want klimmers moeten hun prestatie zelf melden en bewijzen als ze terugkomen in het basiskamp. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het zo'n 18 graden, in het binnenland maximaal 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen veel zon en droog en dan kan het maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dorp Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan, schrijft de gemeente op de website. Volgens de gemeente overweegt de Rijksoverheid of er minder ruimte nodig is voor energieprojecten en industrie, zodat het dorp niet weg hoeft. Toch tempert de gemeente de verwachtingen. Er zijn nog veel vragen en er is nog geen toezegging gedaan door het Rijk. In november werd aangekondigd dat Moerdijk moest wijken voor industrie. Daarop kwam veel protest, onder andere vanuit de 1300 inwoners. Het politiebureau in Lelystad is korte tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijk explosief. Iemand had een handgranaat gevonden en die naar het bureau gebracht. Het gebouw werd vanwege de veiligheid ontruimd. Het is niet bekend waar die granaat is gevonden. Het explosief is afgevoerd en aan het begin van de middag is het politiebureau in Lelystad weer vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al verdacht van ontucht met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Nog nooit hebben zoveel mensen op één dag de top van de Mount Everest behaald. Mede door het gunstige weer lukte het 274 mensen om gisteren de hoogste berg ter wereld te beklimmen. Dat zijn er 50 meer dan het vorige record uit 2019. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18 en de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook morgen is er veel zon. Het is dan droog en het kan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: Druk FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-advocaat Ines Wesky hoeft niet opnieuw de cel in. Volgens de rechtbank in Rotterdam is Wesky wel schuldig aan het doorspelen van berichten naar crimineel Ridouan Taghi, maar heeft de strafzaak al genoeg gevolgen gehad voor de oud-advocaat. De rechter legt haar daarom een straf op die gelijk is aan het aantal dagen dat Wesky al vast heeft gezeten, namelijk 42. Het Openbaar Ministerie had 4,5 jaar cel geëist. Tegen Kamerlid Gidi Markussower zijn 20 aangiftes binnengekomen bij de politie. Het OM verwacht dat dat aantal de komende dagen nog op zal lopen. De leider van groep Markussower zei in een interview dat Palestijnen de vernietiging van hun gebied over zichzelf hebben afgeroepen. Ook sprak hij in Loosdrecht met een demonstrant over omvolking. Het OM zal op basis van de aangiftes de zaak gaan beoordelen. In de Marokkaanse stad Fes zijn minstens 4 mensen omgekomen na het instorten van een appartementencomplex. Ook raakten 6 mensen gewond. Het gebouw van 4 verdiepingen stortte vannacht in. Onder het puin wordt nog gezocht naar overlevenden. Gebouwen in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. In Fes stortten vaker gebouwen in. De laatste keer was in december. Toen kwamen er 22 mensen om. De Duitse keeper Manuel Neuer is opgenomen in de selectie van Duitsland voor het WK voetbal. De 40-jarige doelman was al 2 jaar gestopt als international, maar keert nu terug voor het wereldkampioenschap in juni. Neuer staat al sinds 2010 bij alle WK's onder de lat bij Duitsland. Hij speelde al 124 wedstrijden voor de nationale ploeg. Het weer, veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18, in de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen ook veel zon. Het blijft droog en het kan dan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De overheid weet vaak wie hulp nodig heeft, maar komt te laat of helemaal niet in actie om die mensen te helpen. Dat zegt de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. Vorig jaar kwamen er 25.000 klachten binnen over slechte communicatie van de overheid. De ombudsman zegt dat het een keuze is van de overheid om burgers niet actief te benaderen om hulp te bieden. Want de kennis over wie er hulp nodig heeft, zou er wel zijn. Door het gebrek aan initiatief vanuit de overheid komen burgers volgens de ombudsman soms onnodig in de problemen. De politie heeft een minderjarige opgepakt in het onderzoek naar de bedreiging van een Joodse school. Het is nog onduidelijk waar de jongen precies van wordt verdacht, laat de politie weten na berichtgeving van het Parool. De school in Amsterdam werd gisteravond telefonisch bedreigd. De minderjarige jongen is diezelfde avond aangehouden. De Joodse school bleef vandaag gesloten en er is extra beveiliging. Bij het gebouw ging in maart een explosief af. De burgemeester sprak toen van een aanslag. Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig aan het doorspelen van informatie aan Ridouan Taghi, maar hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Rotterdam legt haar 42 dagen cel op, precies even lang als haar voorarrest. Volgens de rechter heeft de zaak al zoveel gevolgen voor haar gehad dat meer straf geen zin heeft. Door klimaatverandering vallen steeds meer hittedoden als de overheid geen maatregelen neemt. De Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Klimaatraad wijzen verder op een grotere kans op huidkanker en nieuwe infectieziekten. De overheid zou er daarom bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat huizen en scholen hittebestendiger worden. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek hier op Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden, op verzoek van asielminister Van den Brink. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van een falend opvangbeleid en zegt dat uitlatingen van politici bijdragen aan de onrust. Amsterdam ving al meer mensen op dan de spreidingswet vereist. Het worden er nu meer dan 5000. Onder andere oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en viroloog Marion Koopmans zijn opgeroepen als getuigen door de coronacommissie. De enquêtecommissie met Kamerleden gaat in totaal 47 mensen vragen stellen. Het doel is om de besluitvorming rond het coronabeleid en de maatregelen te onderzoeken. De commissie wil vooral lessen trekken. De verhoren starten eind deze maand. Andere getuigen die zijn opgeroepen zijn oud-minister voor medische zorg Bruno Bruins en oud-minister van Justitie Vert Grapperhaus. Ook oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel is gevraagd om langs te komen. In het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam is opnieuw een minderjarige aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al jongens van 15 en 17 aangehouden. De man werd voor het laatst levend gezien op Koningsdag en werd begin mei doodgevonden in zijn huis. Een monteur die per ongeluk een huis in Oldenzaal opblies, heeft een lichtere straf gekregen. In hoger beroep is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf voor de ontploffing 4 jaar geleden. De man installeerde een laadpaal, maar raakte per ongeluk een gasleiding. Het huis stortte volledig in, een bewoner en de monteur raakten gewond. Het weer, veel zon en wat wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De enquêtecommissie naar het coronabeleid roept 47 mensen op als getuigen. Onder hen zijn de hoofdrolspelers, zoals oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel. Het onderzoek dat volgende week begint is bedoeld om te leren van de coronaperiode voor een eventuele volgende crisis. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding rijden er tot zeker 6 uur geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal. Op andere trajecten rond de hoofdstad rijden minder treinen. Het OM wil dat een medewerker van de Wegenwacht die een fietser doodreed 2 jaar geleden de cel ingaat. Hij moet volgens het OM 2 jaar de cel in. De man was 2 jaar geleden in Eindhoven een automobilist aan het helpen toen een dief er met zijn portemonnee en telefoon vandoor ging. De Wegenwachter kwam later achter zijn locatie en reed de dief van zijn fiets. Diegene overleefde dat niet. De verdachte liet vandaag in de rechtszaal weten dat hij een mentaal wrak is sinds het incident. Op 4 juni is de uitspraak. De gemeente Amsterdam schiet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp. Gisteravond zijn door het Stadskanaal al tientallen asielzoekers opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plaats meer was. Ook voor de komende tijd worden tekorten verwacht. Daarom gaat Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen. De verantwoordelijke wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De enquêtecommissie naar het coronabeleid roept 47 mensen op als getuigen. Onder hen zijn de hoofdrolspelers, zoals oud-premier Zoekers richting Amsterdam gaan, is nog niet bekend. Dat vertelt verslaggever Annabel van Zandbergen vanuit Ter Apel.
1: Ik begreep dat een woordvoerder van de gemeente had gezegd dat het al in gang was gezet. Ik kijk hier uit op een veldje waar de mensen al de hele dag zitten te wachten, zitten te slapen. En ik zie er geen bussen aankomen of vertrekken richting Amsterdam.
0: De verantwoordelijke wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Op station Bijlmer Arena is vanmiddag een man omgekomen toen hij met zijn rolstoel op het spoor viel. Waardoor dat gebeurde is onbekend. De politie gaat ervan uit dat het een ongeluk was. De aanrijding heeft geleid tot verstoringen in het treinverkeer rond Amsterdam. Het ebola-virus lijkt zich snel te verspreiden in Oost-Congo. Er is een besmetting gemeld op honderden kilometers van de plek waar de infectieziekte uitbrak. Dat deel van het land is in handen van rebellen. Zij hebben geen ervaring met het indammen van het virus, zegt Afrika-correspondent Alice van Gelder.
2: Ze zeggen wel nu dat ze onder meer een isolatiecentrum aan het opzetten zijn in Goma. Dat is een andere stad waar ook een besmetting is gemeld. Maar ja, de twijfels zijn groot of zij dit wel kunnen gaan aanpakken.
0: Ook is onduidelijk of internationale hulporganisaties in het gebied kunnen komen. Nederlanders zouden alleen naar Cuba moeten reizen als dat echt niet anders kan. Het Nederlandse reisadvies is aangescherpt vanwege de tekorten aan brandstof op Cuba en de daaropvolgende maatschappelijke onrust. De Nederlandse ambassade in Havana kan mensen in de problemen minder goed helpen, klinkt het. Het weer. Vanavond blijft het nog zonnig bij helder weer. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Allemaal hartelijk welkom bij dit speciale programma voor jullie.
4: En het heet De Koninklijke Trein.
3: Om in te stappen.
4: En snel weg te wezen.
3: En mee te gaan.
4: En het kost helemaal niks.

Hallo jongens en meisjes. Fijn dat jullie allemaal weer luisteren naar de Koninklijke Trein. De zomervakantie zit er alweer bijna op. Nog een week en dan begint de school weer. Maar gelukkig heeft de Koninklijke Trein nooit vakantie. Die rijdt gewoon door. We beginnen daarom met een vrolijk liedje.

En ben jij ook op vakantie geweest? Misschien ben je wel heel ver weg geweest naar het buitenland. Ik denk dat jullie die reis van tevoren wel goed gepland zullen hebben. Je wist precies waar je naartoe zou gaan, in wat voor huis of tent of caravan je zou overnachten, wat je er allemaal zou kunnen doen en natuurlijk hoe je daar naartoe zou gaan. Vandaag gaan jullie luisteren naar een verhaal dat ook over een grote reis gaat. Alleen, deze reis was niet goed voorbereid. Er was nog geen TomTom die precies de route zou berekenen. Er waren geen verkeersborden of landkaarten om de route zelf te zoeken. Nee, deze reis was wat dat betreft erg slecht voorbereid. Ook wisten ze niet hoe lang de reis zou duren en wat nog erger was, ze wisten niet eens waar ze terecht zouden komen. Het einddoel van de reis kenden ze niet. Ze wisten niet hoe het daar zou zijn, wat voor talen er gesproken werd, hoe de mensen daar zijn, niets van het alles. En toch gingen ze op reis. Waarom dan toch? Omdat God hun dat had gezegd. Hij zei dat ze zich moesten klaarmaken en dat hij de weg zou wijzen. Hij zou ze brengen naar een onbekend land dat hij aan hen zou geven. Ze moesten wel alles achterlaten. Hun familie en vrienden, die zouden ze nooit meer terugzien. Naar hun stad en land zouden ze nooit meer terugkeren. En dat is nogal wat, als je daar eens goed over nadenkt. Ik denk niet dat wij dat zomaar zouden doen. Wij zouden toch eerst eens heel goed nadenken en voorbereiden voordat we op reis zouden gaan. Luister maar goed naar dit verhaal en bedenk wat het geweest moet zijn voor al die mensen om zo onvoorbereid uit hun land weg te trekken.

Ergens in een ver land woont een man die Abram heet. Hij is de zoon van een rijke man en de stad waar ze wonen heet Ur. De familie van Abram dient niet de Heere God, maar wel allerlei afgoden. En Abram is ook al een beetje een oude man. Hij is getrouwd en zijn vrouw heet Sarah. Ook zij is niet zo jong meer. Maar ze hebben geen kinderen. Dat vinden ze erg jammer. En ze denken dat ze ook nooit meer een kind zullen krijgen. Ze hebben wel een neef die bij hen woont. Dat is Lot. Abram is dus de oom van Lot. Op een dag zegt de Heere God tegen Abram: Abram, je moet op reis gaan met je vrouw. Je moet in een ander land gaan wonen. Dat land is later voor jou. Daar mogen je kinderen en je kleinkinderen wonen. Abram houdt veel van de Heere God en hij is ook gehoorzaam. Hij roept al zijn dienstknechten en dienstmeisjes bij elkaar en vertelt hen dat ze op reis gaan naar een land dat de Heere God hen zal wijzen. Nou, dat vindt iedereen maar een beetje raar. Maar toch volgen ze Abram omdat hij hun meester is. God heeft helemaal niet tegen hem gezegd welk land het is. Maar Abram gaat toch op reis, omdat God het zegt. En Lot en zijn vrouw gaan ook mee. Het zal wel een lange reis worden. Ze kunnen niet in één dag in het nieuwe land komen. Nee, daar doen ze heel veel dagen over. En daarom nemen ze tenten mee. Daar kunnen ze dan onderweg in slapen. Abram heeft ook veel koeien en schapen en lammetjes. Dat is zijn vee. Hij heeft ook veel kamelen. De kamelen moeten de tenten dragen en het eten en drinken dat ze meenemen. Abram en Sarah en Lot rijden zelf ook op een kameel. Er gaan natuurlijk ook veel knechten mee. Die knechten moeten op het vee passen. Zij zijn de herders van Abram. De Heere God zegt ze welke kant ze op moeten. En daar gaan ze. Het is een hele optocht.

Voorop rijdt Abraham op zijn kameel. Lot rijdt naast hem. En daarachter rijdt Sarah. De herders lopen bij de koeien, de schapen en de lammetjes. En de grote kamelen. Ze komen elke dag maar een klein stukje verder. Want de lammetjes kunnen niet zo hard lopen. Maar eindelijk komen ze dan in het prachtige land. Bij een dorpje zetten ze hun tenten op. Daar blijven ze eerst een poosje wonen. Er is genoeg gras voor het vee. En op een nacht zegt de Heere God tegen Abraham: Abraham, dit is het land wat ik je heb beloofd. Dit land heet Kanaan. Er wonen nu nog andere mensen, die dienen mij niet. Maar later zullen jouw kinderen en kleinkinderen hier wonen. Het zal een heel grote familie worden. En over een hele poos zal de Heere Jezus hier ook geboren worden. Abraham heeft nog geen kinderen, maar toch gelooft hij wat God zegt. Hij bouwt een altaar van grote stenen. Op dat altaar legt hij een schaap en dat offert hij aan de Heere God. Dan ziet de Heere God dat Abraham van hem houdt.

Alles wat de Heere God aan Abraham beloofd heeft, is gekomen. Hij is de vader geworden van dat grote volk van de Joden. Het land Kanaan is zijn land geworden en uit dat volk is de verlosser geboren. Daar heeft God voor gezorgd. Maar Abraham had het eens bijna verkeerd gedaan. Op een keer trekt Abraham verder door het land. En dan komt er ook hongersnood in het land. En dat is heel erg. Al het eten raakt op en er is geen nieuw voedsel dat groeit op het land. Er is niet genoeg meer voor de dieren van Abraham, voor zijn knechten en voor hem en zijn gezin. In het buurland Egypte is wel genoeg koren. En daarom gaan ze daar naartoe. Ze trekken dus uit het beloofde land weg naar Egypte toe. Maar als ze vlak bij Egypte zijn, wordt Abraham bang vanwege Sara, zijn vrouw. Ze is een hele knappe vrouw. En Abraham is nu bang dat de mannen in Egypte hem zijn vrouw zullen afpakken en zullen geven aan de koning van Egypte en dat ze hem zelf zullen doden. Daarom maakt Abraham een plan. Hij zegt dat Sara net moet doen dat ze zijn zus is en niet zijn vrouw. Dan zullen ze hem wel met rust laten. Nu zie je dat Abraham eigenlijk ook maar gewoon een mens was als wij. Hij probeerde zelf allerlei oplossingen te bedenken zonder dat hij aan God had gevraagd of het goed was wat hij deed. Abraham was nu toch wel ongelovig. Hij vertrouwde niet op de hulp van de Heere God.

Waar Abraham al bang voor was, gebeurt ook. Zijn vrouw Sara wordt afgepakt en naar de koning van Egypte gebracht. O, Abraham is zo ongelukkig hiermee. De koning wil hem wel heel rijk maken en stuurt hem heel veel geschenken. Schapen, runderen, ezels, kamelen, slaven en slavinnen. Maar ach, al die geschenken maken hem niet blij. Wat moet hij nu toch zonder Sara beginnen? En nu zien we weer dat God trouw blijft aan wat hij belooft. Abraham en Sara zullen de vader en moeder worden van het grote volk dat God beloofd heeft. En daarom helpt hij nu Abraham en Sara uit de problemen. God zorgt ervoor dat de koning van Egypte erachter komt dat Sara al getrouwd is en dus niet zijn vrouw kan worden. Eerst wordt de koning erg boos op Abraham dat hij zo gelogen heeft. En daarna laat hij Abraham wegsturen uit zijn land. Ze moeten weg uit Egypte. Abraham schaamt zich diep. Nu moet de goddeloze koning hem wijzen op zijn fouten. Gelukkig dat de Heere God Abraham niet vergeet en voor hem blijft zorgen. Als ze weer terug zijn in Kanaan, bezoekt Abraham al die plekken waar hij voor het eerst kwam. Ook de plek waar God hem in het begin is verschenen en waar hij aan God een offer heeft gebracht. En zo zorgt God voor Abraham en Sara in het beloofde land Kanaan. Abraham is een rijk man. Hij heeft veel vee en heel veel goud en zilver. Ze wonen dan een lange tijd in vrede met elkaar in dat prachtige land Kanaan.

Uit dit verhaal kunnen we weer heel veel leren. Net als Abraham moeten ook wij leren gehoorzaam te zijn aan God. Soms vraagt God aan ons iets te doen wat we zelf niet begrijpen. Misschien moet je juist iets niet doen wat anderen wel doen. Dan toch proberen nee te zeggen, omdat je weet dat God het niet goed vindt. Ook wij moeten leren vertrouwen op Gods woord. Wat Hij beloofd heeft, zal Hij ook zeker doen. Misschien niet meteen wanneer wij dat willen, maar op Gods tijd. Wij mensen zijn vaak zo ongeduldig. Wij willen zo vaak zoveel en het liefst meteen. Laten we proberen rustig te wachten op Gods tijd. Want God zorgt voor jou en mij en voor een ieder die op Hem vertrouwt. Ik wens jullie nog een fijne dag en graag tot een volgende keer.

0: is nieuws op Urk.
1: Mensen op de been om asielzoekers te steunen. Er is een solidariteitsprotest tegen het recente geweld bij anti-AZC-protesten. De actie is georganiseerd door verschillende actiegroepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Ze staan op het Domplein en een aantal draagt Palestijnse vlaggen of LHBTI-vlaggen. Volgens een verslaggever van RTV Utrecht staan er zo'n 3000 mensen. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. De activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In 3 vliegtuigen zijn ze geland in Istanbul. De groep was met hulpgoederen onderweg naar Gaza, maar werd in internationale wateren meegenomen door Israël. Op beelden was te zien dat zij daar hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. Onder de arrestanten zijn 6 Nederlanders, onder wie journalist Gijs Sanders van BNNVARA. En ook zijn cameraman was erbij. Hij vertelt hoe het met hem gaat.
2: Ik voel me oké. Ik ben vergeleken met een hele hoop anderen die een ander uiterlijk hebben, of bijvoorbeeld uit Turkije komen, ben ik er redelijk goed vanaf gekomen. Dus ik heb wat klappen gekregen, net als iedereen. Maar ik ben relatief gespaard gebleven.
1: Waarschijnlijk vliegen de Nederlanders morgen weer naar huis. De politie in Portugal heeft de moeder en stiefvader van 2 achtergelaten kinderen opgepakt. De kinderen werden dinsdag langs een weg in Portugal gevonden. De Franse moeder had de kinderen volgens de biologische vader meegenomen naar Portugal. Hij had ze als vermist opgegeven. Oud-advocaat Wesky is geschrokken dat ze veroordeeld is. Haar advocaten zeggen dat het onterecht is en dat Wesky teleurgesteld is. De rechter oordeelde vandaag dat Wesky schuldig is aan het doorspelen van informatie voor crimineel Tachi, maar ze hoeft niet meer terug de cel in. Wesky's advocaten gaan wel waarschijnlijk in beroep. Het weer. Vanavond is het helder. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goede avond, luisteraars. Fijn dat u vanavond uw radio of internet weer heeft afgestemd op de lokale radio Urk FM. Om vanavond naar ons programma Ziek en Troost te luisteren. Van harte welkom allemaal. Ook natuurlijk onze trouwe luisteraars uit de Talma, Kompas en het Dok. En we hopen natuurlijk dat u vanavond weer zult genieten van de mooie psalmen en geestelijke liederen. Dus we gaan beginnen met de verzoekjes. En dat betekent dat u kunt bellen. Voor alle zieken, eenzamen, jarigen en allen die bemoediging nodig hebben. En voor de babes, bessies, opa's en oma's. Ons telefoonnummer is 68 89 10. Mijn moeder Henny en zijn zaagje zitten weer klaar om uw verzoekjes aan te nemen. En u kunt ook naar ons mailen naar ziekentroost@urkfm.nl. Vanavond zal Klaas Hendrik de techniek gaan verzorgen en Pieter zit er weer klaar voor om al uw verzoekjes weer in een systeem te zetten. Maar we lezen natuurlijk eerst een mooi gedicht. En met het oog op het Pinksterfeest wat we aankomend weekend mogen gedenken, heb ik hier ook een gedicht bij opgezocht. En er staat dan ook boven de Pinksterbede. En dat komt uit een boekje van Christine de Priester. En we wensen u allen natuurlijk een gezegende en luisterrijke avond toe.

O Heilige Geest, werk in mijn hart. Wil mij vertroosten in mijn smart. Gevoel in zonden mij verward. Wil me onderwijzen telkens weer. Ontdek mijn schuld, mij meer en meer. Beschijn mij door uw helder licht. Geef mij een duidelijk gezicht. En maak dat heel mijn hart zich richt op Christus en zijn middelaarswerk, volbracht ten goede van zijn kerk. Ja, meer, geef dat het waarheid zij, volbracht ten goede, ook voor mij. Toon zijn gezegende waardij en wijs mij op zijn dierbaar bloed, zo rijk, zo vol van overvloed. Wees mij in alle nood en strijd, in nachten van onmogelijkheid, mijn leidsman die mij steeds weer leidt, tot Christus, Gods geliefde Zoon, door hem tot Gods genadetroon.

0: We hebben geluisterd naar Willemijn, de munnik, maar tegenwoordig is ze middelkoop, hè?
1: Ja.
0: Ja, middelkoop. Met het mooie lied Heilige Geest van God. We gaan verder met het volgende mooie lied. En dat lied gaan we draaien voor meneer Meijer in de golfslag in Emmeloord. Meneer Meijer, een muzikale bemoediging met de woorden van het mooie lied Heer, uw licht en uw liefde schijnen. En dan gaan de 1600 mannen vanuit Katwijk aan Zee voor je zingen.

voor de familie Hoekstra-Bakker van de Lange Dam en voor Karen Schraal-Hoekstra een muzikale bemoediging en Pieter nog van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En voor jullie psalm 43 en daarvan de versen 1, 3 en 4. En dat wordt gezongen door het Ongeroens.

Voor Jenny van Meindert, die krijgt dit lied aangeboden van de Koffievriendinnen. En ze hebben aangevraagd het lied Groot is uw trouw alweer. En dat gaan de 1600 mannen zingen.

voor Herman Ronkes, die 16 mei jarig is geweest. Nog van harte gefeliciteerd van Tutte en Antje. En ze hebben aangevraagd het lied De Lichtstad. En het wordt gezongen door Crescendo.

voor Gerrit Broekhuizen uit Kampen. Gerrit, heel veel sterkte. En ook voor het team van Zieke Troost en voor alle mensen die het moeilijk hebben. En Gerrit vindt dit een heel mooi lied. En dat is het lied Welk een vriend is onze Jezus. En het wordt gezongen door Halleluja.

Voor de gemeente Maranatha. Een gezegend Pinksterweekend toegewenst namens de gemeentekring De Schakel. En we gaan luisteren naar een samenzang vanuit de schuilplaats met het lied Samen in de naam van Jezus.

voor Jan van Oezesait en voor Ditta de Vries Blom. Die krijgen dit ter bemoediging van de broers en zussen. En we gaan luisteren naar de 1600 mannen met het lied Een toekomst vol van hoop.

voor het team van Zieke Troost. En voor alle zieken, eenzame, bedroefde mensen, die krijgen dit ter bemoediging van Teun en Ali. En we gaan luisteren naar Kobi Bakker samen met mijn vader Kees Post met het lied Mijn Jezus, ik hou van u.

Voor Mientje Zwaan en de kinderen, Jenny van Meindert, Klaas van der Meer en de kinderen. Jullie krijgen dit ter bemoediging van Teun en Ali. En we gaan luisteren naar Eiland Urk met het lied Eenmaal zal de hemel zingen.

voor dominee en mevrouw Bos van de Hofstee en voor dominee en mevrouw Bredenhof van de hervormde gemeente De Ark. En we gaan luisteren naar het Ongeroens met het lied De Haven van Rust.

voor Hendria en de kinderen, vader Zoer, Tini Zoer en de kinderen heel veel sterkte toegewenst van Teun en Ali. En we gaan luisteren naar Crescendo met Psalm 119 en daarvan de versen 3, 67 en 86.

volgende lied gaan we draaien voor Ditty en de kinderen, Jan en de kinderen en Nanny en de kinderen en de familie Blom. Die krijgen dit ter bemoediging van de neven en nichten Korf. En Pita, je had eigenlijk het lied 119, maar daar kwam ik te laat achter dat ik hem net draaide. Dus daarom heb ik hem bij het volgende niet neergelegd. En dus dit lied is ook voor jou, voor Pita Keuter. We denken aan je. Heel veel sterkte van de ooms en tantes de Ridder. En we gaan luisteren naar de zingende zeeman met het lied Heer, ik kom tot u.

Ik heb voor vanavond een mooi stukje opgezocht. En dat komt uit een boekje van dominee D.W. Tuinier. En dat is naar aanleiding uit het Hooglied, Hooglied 4. Ontwaak, noorderwind, en kom gij zuidenwind. Doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. Hier wordt gebeden om het werk van de Pinkstergeest. Als de Heilige Geest er niet is, is er geen leven. Dan is alles dood. Zonder de wind van de Geest is alles vruchteloos. Alles verdwijnt en kwijnt dan. In de Bijbel is de wind vaak een beeld van de Heilige Geest. In dit gebed wordt eerst om de noordenwind gebeden. Dat is geen aangename. De noorderwind is koud en scherp. In de winter brengt zij stormen en slagregens mee. Dode takken worden afgebroken. Schadelijke insecten worden gedood. De noordenwind is onmisbaar in de natuur. Maar ook in ons hart is het ontdekkende en overtuigende werk van de Pinkstergeest nodig. Dat leert u hoe groot uw zonden zijn. Dat brengt u in de diepte, in de schuld, aan de troon van Gods genade. De koude, scherpe noorderwind van de Heilige Geest blijft waaien, net zolang tot er niets meer van u overblijft. Maar daarna komt de zuidenwind. Die leidt tot de Heere Jezus Christus, de zaligmaker van zondaren. Die zuidenwind vertroost. Zij heelt, verzacht, verwarmt en maakt vruchtbaar. En weet u waarmee? Met de Heere Jezus. Bij hem is de redding. In hem is de zaligheid. In hem vindt u alles wat u tot uw zaligheid nodig hebt. Zijn bloed. Zijn offer wast en reinigt van alle zonden. Heeft hij niet zelf van de Heilige Geest gezegd, die zal mij verheerlijken? Maar als u de Heer Jezus mag liefhebben, bent u echt rijk en gelukkig. Hem kennen geeft echte blijdschap en vreugde. Waait deze wind al in uw hart? U vraagt, hoe kan ik dat weten? Dat is heel eenvoudig. U kunt het weten aan de vruchten. De vrucht van de Heilige Geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Lees het maar na in Galaten 5, vers 22. Dat zijn de vruchten die de Heer Jezus heeft verdiend door zijn leven te geven tot in de dood. Hij schenkt ze door zijn geest aan zondaren. Zijn specerijen zullen uitvloeien. Daar is van de mens niets bij. Het is alles Gods werk. En daarom is het ook tot zijn eer. En hoe meer de wind waait, hoe armer u wordt. Maar des te groter, rijker en noodzakelijker Jezus Christus wordt. Bid elke dag om het werk van de Heilige Geest. De wind blaast nog. Doorwaai mijn hof. O Heilige Geest, doorwaai mijn hof. Verdrijf toch krachtig al het stof, waardoor mijn ogen zijn verduisterd. Kom met uw sterke noordenwind. Storm alles weg wat mij verblindt en waar mijn hof door wordt ontluisterd. Kom dan ook met uw zuidenwind. Doorwaai de hof zo van uw kind, dat specerijen uit gaan vloeien. Heere Jezus, kom weer tot uw hof. Eet edele vruchten tot uw lof. En laat er meerdere vruchten groeien. Wil zo mijn leven meer en meer toch vruchtbaar maken tot uw eer.

voor Pita Keuter. Heel veel sterren toegewenst van je moeder. En je moeder heeft gekozen voor het mooie lied Wat de toekomst brengen mogen. En dat wordt gezongen door het Christelijk Mannenkoor Emmeloord.

voor Attie en Barry, Geertje en Trientje, Puk en Marianne en Jenny van Meindert. De hartelijke groeten van Marie. En we gaan luisteren naar het Ongeroens met een solo van Jacob Bakker met het lied Ben reizend naar die stad.

voor Yvonne en Nettie, Klaasje Woord en Ida Bos. Dit verzoek krijgen jullie van Marie. En we gaan luisteren naar Tennessee Ernie Ford met het lied Nader mijn God tot u.

voor Albertjen en Inkien en Loes en Ente. Jullie krijgen de hartelijke groeten van Marie. En we gaan luisteren naar Crescendo met het lied Kom tot uw heiland.

We wensen het team van Zieke Troost en alle luisteraars een gezegend Pinksterfeest toe. Met de hartelijke groeten van Puk en Marianne. Nou, natuurlijk jullie ook gezegende dagen toegewenst. En de hartelijke groeten vanuit de studio. En we gaan luisteren naar het lied Er komen stromen van zegen. En dat is een samenzang vanuit de schuilplaats.

We zijn toegekomen aan ons laatste verzoek van vanavond. En dan wil ik met elkaar afsluiten uit Johannes 7. En daarvan de versen 7 tot en met 10. En het laatste verzoek gaan we draaien voor de zorg van Etop, Leni Ronkes en Amy. En die krijgen ze van Lubbert Kramer van Etop. En we gaan luisteren naar een opname uit de Emanuelkerk met de achterorgel Daniel Post met Psalm 42 en daarvan de versen 1, 3 en 5.

Johannes 7, versen 1 tot 10. En na deze wandelde Jezus in Galilea, want hij wilde in Judea niet wandelen, omdat de Joden hem zochten te doden. En het feest der Joden, namelijk de loofhuttenzetting, was nabij. Zo zeiden dan zijn broeders tot hem: vertrek van hier en ga heen in Judea, opdat ook uw discipelen uw werken mogen aanschouwen die gij doet. Want niemand doet iets in het verborgen, en zoekt zelf dat men het openlijk van hem spreken. Indien gij deze dingen doet, zo openbaar u zelf aan de wereld. Want ook zijn broeders geloofden niet in hem. Jezus dan zeide tot hem: mijn tijd is nog niet hier, maar uw tijd is altijd bereid. De wereld kan uw lieden niet haten, maar mij haat zij, omdat ik van dezelfde getuig dat er werken boos zijn. Gaat gij lieden op tot dit feest, en ga nog niet op tot dit feest, want mijn tijd is nog niet vervuld. En als hij deze dingen tot hen gezegd had, bleef hij in Galilea. Maar als zijn broeders opgegaan waren, toen ging hij ook zelf op tot het feest, niet openlijk, maar als in het verborgen. Het loofhuttenfeest laat veel zien van het Pinksterfeest. Het was een herinnering aan de woestijnreis toen Israël in tenten woonde. Het regende brood uit de hemel en er vloeide water uit de rotssteen. Tegelijk was het de oogstfeest. Er was overvloed en dankbaarheid. Zo herinnert het aan de oogst die Christus binnenhaalt. Hij ging zelf ook op tot het feest. Hij is er het middelpunt van. Alles ziet op hem en wordt in hem waarachtig en vervuld. Hij is de steenrots. Uit hem vloeien de wateren van het leven. Een heerlijk symbool van de Heilige Geest. Zijn oogst wordt binnengehaald, wereldwijd. Hoort u er al bij? Heeft u al gegeten van het levende brood? Hebt u zich al zalig gedronken aan het levende water? Dan bent u op weg naar het feest met Jezus, voor eeuwig, vervuld met zijn liefde en lof. Heeft u er al zin in?

Ja, luisteraars. Zo zijn we weer aan het einde gekomen van ons programma Ziekentroost. Wij willen u weer hartelijk bedanken voor het luisteren en het aanvragen van de verzoekjes. En zo de Heer het wil en we leven. Tot volgende week donderdag. Namens het team van Ziekentroost nog een fijne avond en voor straks een hele goede nachtrust. En we wensen u en jullie allen Gods onmisbare zegen toe. Genacht hoor.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schieten hulp, meldt het Rode Kruis vanavond. In Gieten is plek voor 100 mensen. Vandaag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. De Nederlanders die werden opgepakt door Israël kunnen waarschijnlijk morgen terug naar huis. De activisten werden vandaag naar Turkije gebracht nadat ze een paar dagen vast hadden gezeten. De groep werd maandag op open zee meegenomen door Israël toen ze met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza. Op beelden was te zien dat zij hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. De Nederlanders krijgen in Turkije een medische check en overnachten in Istanbul. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen Omroep AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding reden er tijdelijk geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Het treinverkeer is inmiddels weer hervat. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu, een stijging van ongeveer 300% vergeleken met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen volgt een dag met veel zon, maar ook met wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Is dat ooit ter sprake gekomen? Dat jouw moeder dus de liefde van die tijd is kwijtgeraakt?
2: Ja, natuurlijk is dat ter sprake gekomen. Zij heeft er ook echt al heel veel verdriet van gehad destijds.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
3: Ja, en heel diep in mijn geheugen heb ik een herinnering dat er altijd een blonde vrouw was die daar ook altijd was als wij er waren. En dan zat ik een speeltuintje te spelen en dan zag ik haar altijd staan.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep.

0: nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar Ekrem İmamoğlu opgepakt. Hij was burgemeester van Istanbul en zou het bij de volgende verkiezingen opnemen tegen president Erdogan. İmamoğlu zit nog steeds vast. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, bijna driekwart. Een deel daarvan biedt wel noodopvang, maar die is duur en maar tijdelijk. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komen vooral gonorreu en syfilis vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu verdrievoudigde tot 106.000. Syfilis komt vergeleken met 10 jaar geleden 2 keer zo vaak voor, 45.000 keer. Volgens de Europese Gezondheidsdienst wachten mensen tegenwoordig langer met testen en moeten landen meer doen aan preventie. Ook in Nederland steeg het aantal SOA-besmettingen, maar minder hard dan het Europese gemiddelde. 2 van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden die maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd ontdekt dat het meisje nog in de hete auto zat. De doodsoorzaak was ernstige uitdroging en een hitteberoerte. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag in Volendam, omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege de concerten van Harry Styles. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. Bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.